0: demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven, of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Eimond 360.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagmiddag startte rond 1:15 een grote zoekactie in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen. Een persoon werd 1:15 in zee gevonden en naar het strand gebracht. Reanimatie en medische hulp mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het lichaam wordt onderzocht. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800, zo'n 400 tot 500 euro waard.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Woensdagmiddag startte rond 1:15 een grote zoekactie in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen. Een persoon werd 1:15 in zee gevonden en naar het strand gebracht. Reanimatie en medische hulp mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het lichaam wordt onderzocht. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Hallo?
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hallo?

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Woensdagmiddag startte rond 1:15 een grote zoekactie in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen. Een persoon werd 1:15 in zee gevonden en naar het strand gebracht. Reanimatie en medische hulp mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het lichaam wordt onderzocht. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Woensdagmiddag startte rond 1:15 een grote zoekactie in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen. Een persoon werd 1:15 in zee gevonden en naar het strand gebracht. Reanimatie en medische hulp mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het lichaam wordt onderzocht. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Woensdagmiddag startte rond 1:15 een grote zoekactie in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen. Een persoon werd 1:15 in zee gevonden en naar het strand gebracht. Reanimatie en medische hulp mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het lichaam wordt onderzocht. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
3: In kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
2: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
4: Echt ongekend en dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
2: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een 86-jarige vrouw werd rond 1:15 middags dood aangetroffen in zee tussen IJmuiden en Bloemendaal. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de reddingsbrigade, konden haar niet meer redden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
3: Er wordt nu al vier jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
2: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
4: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen, maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
2: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een 86-jarige vrouw werd rond 1:15 middags dood aangetroffen in zee tussen IJmuiden en Bloemendaal. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de reddingsbrigade, konden haar niet meer redden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
5: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
4: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
6: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
4: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. Een 86-jarige vrouw werd rond 1:15 middags dood aangetroffen in zee tussen IJmuiden en Bloemendaal. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de reddingsbrigade, konden haar niet meer redden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 360.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 1,5 miljard euro. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid. Dit geluid.

2026. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van De Ochtendmix op Eimond 360. En luisteraars, goedemorgen. Fijn dat jullie weer zijn afgestemd op Eimond 360. Even terug in de tijd, 1965, met Lucille Starr en Colinda. Gevolgd door een opname uit 1974, I Don't Wanna Die in an Air Disaster van Albert Hammond.

op nummer 35 stond. En uiteraard mag je bellen voor verzoekplaten 085 20 20 300. Het bekende telefoonnummer van Eimond 360.

0: Laten we gaan luisteren naar de wijkschijf deze week. Frans Bauer, Billy Dance en Afro Bros. Heb je even voor mij? Goedemorgen, welkom bij de Ochtendmix.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

het al een hele grote hit voor Frans Bauer. Met het plaatje Heb je even voor mij. Hij heeft hem opnieuw uitgebracht. Daarom ook de wijnschijf geworden. Hij heeft de hulp ingeroepen van Dilly Dance en Avro Bros. Ja, je krijgt het weerbericht van mij voor vandaag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ik hoorde het Rina gisteren ook al zeggen in de ochtendmix. Voor het weekend weerbericht. Even op de donderdag luisteren. Nou, dan komt-ie. Vandaag is het rustige en warme weer voorbij. Het wordt 14 of 15 graden en er trekken buien over het land. Een matige en in de kustgebieden vrij krachtige noordwestenwind en maakt het herfstachtige weer compleet. Zo nu en dan schijnt wel even de zon. Vrijdag is het wisselvallig weer met wolkenvelden, buien en tussendoor ook een beetje zon. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. In de nacht en vroege ochtend ligt de temperatuur in het binnenland tussen de 7 en 10 graden. Aan de kust is het enkele graden zachter. Ook het vooruitzicht naar midden oktober laat wisselvallig weer zien. De temperatuur kan een paar graden stijgen, maar de onzekerheid neemt ook toe. Zaterdag komt het opnieuw tot buien en soms regent het even stevig door. De meeste buien zijn voor de noordelijke helft van het land. Af en toe breekt ook de zon door. Het is onstuimig, met een matig tot vrij krachtige aan zee en bij de Wadden krachtige tot harde westen tot zuidwestenwind, windkracht 4 tot 7. Vooral aan zee en bij de Wadden zijn zware windstoten tot ongeveer 80 km per uur mogelijk. Het wordt niet warmer dan 13 tot 15 graden en daarmee is het fris. Zeker ook in combinatie met de stevige wind. Nou, tot slot ook nog even de zondag. Dan is het ook wisselvallig met regelmatig enkele buien. En opnieuw zijn de meeste buien voor de noordelijke helft van het land. Zo nu en dan schijnt ook de zon. De westenwind is duidelijk in kracht afgenomen en het wordt 13 tot hooguit 15 graden. En tot zover het weerbericht. We gaan naar de instrumentale bijdrage van André Mos.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en nog even de plaat afkondigen. Electric Light Orchestra, ILO en Rock'n'Roll is King. Ja, we kregen een persbericht binnen. Brandweerkazerne Beverwijk verandert voor één avond in angstaanjagend spookhuis voor Serious Request. Ja, we gaan weer richting december en dan gaat dit evenement weer plaatsvinden. Wat gebeurt er als een brandweerkazerne wordt overgenomen door bezetten brandweerlieden? Bezoekers ontdekken het op zaterdag 17 oktober tijdens Haunted Firehouse. Een unieke Halloween-beleving in de brandweerkazerne van Beverwijk. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar 3FM Serious Request, dat dit jaar geld inzamelt voor de Nederlandse Brandwondenstichting en het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk. Voor één avond verandert de kazerne in een duister decor, vol spanning, verrassingen en mysterieuze gebeurtenissen. Bezoekers betreden een afgesloten brandweerkazerne en worden onderdeel van een meeslepend verhaal, waarin zij aanwijzingen moeten verzamelen om te ontdekken wat er is gebeurd. Daarbij komen zij oog in oog te staan met bezettend brandweerlieden die het allesbehalve gemakkelijk zullen maken. Toen wij hoorden dat 3FM Serious Request dit jaar geld inzamelt voor de Brandwondenstichting en specifiek het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk, wilden wij daar als Brandweer Beverwijk graag een bijdrage aan leveren, zegt initiatiefnemer Sander Bel. In ons werk komen wij regelmatig in aanraking met slachtoffers met brandwonden. Ook binnen onze eigen organisatie zijn er collega's die hiermee helaas ervaring hebben. Dat maakte de keuze om in actie te komen voor ons heel vanzelfsprekend. Het idee groeide uit tot een ambitieus project waarbij de volledige brandweerkazerne wordt omgebouwd tot een levensecht spookhuis. Het evenement wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de ondersteuning van onder meer het Witte Kruis, de politie, de veiligheidsregio Kennemerland en diverse lokale ondernemers. Hierdoor kan de volledige opbrengst van tickets en donaties worden geschonken aan Serious Request. Naast de Halloween-ervaring kunnen bezoekers ook terecht bij informatiestand van de Brandwondenstichting en het Rode Kruis Ziekenhuis, waar aandacht wordt gevraagd voor brandwondenpreventie, behandeling en herstel. Ja, tot zover dit bericht. Houd de media in de gaten, want dan ga je vanzelf zien hoe je aan de toegangskaarten kan komen. En dan steun je daarmee Serious Request. Dus allemaal, dat gaat allemaal plaatsvinden op zaterdag 17 oktober tijdens de Haunted Firehouse. Nou, dat zal mij gaan benieuwen. Tot zover deze informatie.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Ik heb weer even een heerlijke gouden ouwe uit de koffer gehaald. Uit de platenkoffer. Ik denk, ik ga vandaag, deze donderdag, 8 oktober 2026, een opname draaien van The Eagles en Hotel California. Staat altijd genoteerd, heel hoog. In wat voor lijst dan ook. Top 1000, top 2000, nou noem ze allemaal maar op. Daar komt deze plaat altijd in voor.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
0: Oh ja, daar is het ook tijd voor geworden, want het is al 10:30 geweest. Ik heb voor je Gerard Cox, Nico Haak en de Paniekzaaiers en André van Duin.

0: is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Op het land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem!

Maria, de tamme boer, zo'n lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puddiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje. Voor hem, voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbro,

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense pak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuimbeetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn rap. Hey, boerenknul, boeren, boeren.

als ze de wilde stad ze meet, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok,

0: Doesburg. Die heeft ook gebeld. ILO, Roll Over Beethoven. Ook voor iedereen die luistert en voor mij. Dankjewel, John. Hans Visser, Q65 met N. Voor iedereen die luistert en voor het team van Dochtermix. En met die plaat gaan we ook beginnen. En Onzinnige voor de hele Mi'kmaq. En voor iedereen die luistert. Marco Schuitmaker met De Engelbewaarder. Dat zijn vier verzoekplaten. Daar gaan we.
1: Het is weer tijd.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyad, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyad opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal 503.000 euro. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens het Amerikaanse Weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Koffie, plaatjes en praatjes. Je luistert naar de ochtendmix. Naar de ochtendmix.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Donderdag 8 oktober 2026. Je luistert naar de ochtendmix op Eimond 360. Door de juist Donna Hightower.

0: Wil je nog een plaat aanvragen? Ga gerust je gang 085 20 20 300. En we gaan nu eerst terug in de tijd. We pakken even de Nederlandse top 40 erbij. 1976, wat stond er toen op nummer 35? Nou, dat ga ik je vertellen. Brian Ferry heeft toen in datzelfde jaar 1976 heeft hij een EP opgenomen. Dat is dus zeg maar een soort van maxi-single. En dat heet The Price of Love. En met die plaat kwam hij toen binnen in de Nederlandse top 40. We gaan er naar luisteren. Hier is Brian Ferry.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, nog even de plaat afkondigen. Brian Ferry, The Price of Love. Stond in 1976 op nummer 35 in de Nederlandse top 40. Ja, dan is het tijd voor ons televisieprogramma Over de Drempel. Gepresenteerd door collega Jackie de Vries. Die gaat dan op pad en die belt dan bij iemand aan. En dan is de wens natuurlijk dat de persoon in kwestie thuis is. Vandaag Mark van de Jacht. We gaan er naar luisteren.
2: Ja, Olof. Je denkt natuurlijk, waar zijn we nou weer beland? Maar we gaan op bezoek bij een van de bekendste duizendpoten, mag ik wel zeggen, van de IJmond. Mark van de Jacht. Ook wel bekend als DJ. Even kijken of hij thuis is, hoor. Hij is thuis. Dat duurde zo lang. Ik dacht, hij is niet thuis.
3: Wat een verrassing. Nou, ja. Kom binnen.
2: Ja, fijn dat je bij een bezoek mag komen. Ja.
3: Welkom.
2: Hoe lang woon jij hier al, Mark?
3: Och, dit vind je een moeilijke vraag.
2: Ben jij een Beverwijker van geboorte? Of,
3: Nee, ik ben Amsterdammer van geboorte.
2: Ja?
3: Maar ik heb daar tot mijn derde jaar gewoond. Dus om nou echt Amsterdammer te noemen, vind ik wat ver gaan.
2: Nee,
3: ik ben op mijn derde jaar in Beverwijk beland.
2: Ja?
3: Voor studietijd even eruit geweest in Enschede.
2: Ja?
3: Maar weer helemaal terug. En ik denk dat ik hier nu 30 jaar zeker woon.
2: Oké. Okay. Mooi.
3: Ja.
2: Hey, en wij kennen jou als DJ.
3: Ja.
2: En als organisator van allerlei dingen. En dat doe je allemaal een beetje vanuit dit huis hier. Hier bedenk je jouw plannetjes.
3: Nou, ik heb hierboven, kunnen we zo wel even kijken.
2: Oh ja.
3: Heb ik een kamertje, dat is mijn kantoor.
2: Ja? Ja?
3: Maar mijn kantoor staat vol met vinyl en muziekboeken en natuurlijk een laptop en beeldschermen.
2: Ja, ik zit al een beetje achter je te kijken, want dat vinyl is overal hier, hè?
3: Ja, ja, ja, ook hier in de woonkamer.
2: Want dit is een hele beroemde plaat, hoor.
3: Ja, zeker. Dit is London Calling van The Clash. Tweede album van The Clash, uitgebracht 79, 80, een beetje op die grens. Legendarisch in de punk, maar als vormgeving geïnspireerd natuurlijk op een andere, denk ik ook wel punker, Elvis Presley, die hangt daarnaast.
2: De eerste punker ter wereld, denk ik.
3: Dat denk ik wel, ja.
2: Prachtig. Ja, dus je houdt ook een beetje van oude muziek?
3: Ik hou van alle muziek waar bezieling in zit.
2: Ja?
3: Die gemaakt wordt met passie, die authentiek is of die juist weer voor de muziek veel betekent, omdat het vernieuwend is.
2: Ja.
3: Maar ook muziek die gewoon heel veel plezier geeft aan mensen. Alles mag.
2: Ja, want ik kwam hier binnen. Ik ben er natuurlijk nooit geweest. En wat me eigenlijk opviel, behalve dan deze twee, dat hier geen vinyl staat, nergens.
3: Je hebt wel een draaitafel.
2: Oh ja, dat staan, wel. Ja. Ik had echt een hele wand met platen. Maar dat staat allemaal boven.
3: Nee, boven staat wand. Maar ik heb splitsing. Ik heb eigenlijk drie kamers voor vinyl.
2: Zo. Ja?
3: Ik heb een kamer met een soort archief.
2: Ja?
3: Dat is mijn kantoor. Ik heb een kamertje met mijn koffers waarmee ik op pad ga als ik moet draaien. En ik heb een kast, maar die zal ik even laten zien, die ik gebruik voor wat ik hier beneden draai.
2: Gewoon oh, kijk eens
3: privé. Gewoon wat ik leuk vind.
1: Mark van de Jacht had het erover dat hij zijn platenkast wil laten zien. Nou, je kunt dat zien op IJmond 360 televisie. Daar draait dit programma Over de Drempel, gepresenteerd door Jackie de Vries. Dus te gast bij Mark van de Jacht. Tot zover even deze informatie. Gaan we naar de police.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op IJmond360.nl.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, maar eerst weer even de plaat afkondigen. De mama's en de papa's en California Dreaming. Weer even heerlijk terug in de tijd. Ik denk, deze plaat neem ik ook mee. Ook weer uit de koffer gepakt en eventjes op de draaitafel gelegd. Ja, de jarigen. Eerst even onze luisteraars van harte feliciteren die vandaag jarig zijn. Maak er een mooie en gezellige dag van. Dan kijk ik ook even naar de bekende Nederlanders. Steven Bergwijn, de bekende voetballer. Steven, geboren in 1997, wordt vandaag 29 jaar. Bruno Mars, Amerikaans zanger, schrijver en muziekproducent. Bruno, geboren in 85, wordt dus 41 jaar. Annemiek van Vleuten, de Nederlandse wielrenster. Annemiek, geboren in 1982, wordt vandaag 44 jaar. Nieke Roemer, Nederlandse actrice. Nieke, geboren in 75, wordt vandaag 51. Laura Vlasbloem, Nederlandse zangeres, actrice en stemactrice. Laura, geboren in 1968, wordt vandaag dus 58 jaar. Dan gaan we naar Jan Marijnissen, Nederlandse oud-politicus. Jan, geboren in 1952, gaat vandaag zijn 74ste verjaardag vieren. Jack Spijkerman, Nederlands cabaretier, televisie- en radiopresentator. Jack, geboren in 1948, wordt vandaag 78 jaar. Maurice de Hond, Nederlands opiniepeiler en ondernemer. Maurice, geboren in 1947, gaat vandaag 79 kaarsjes uitblazen, als hij tenminste gebak heeft staan. En tot slot Paul Hogan, Australisch acteur en komiek. Paul is geboren in 1939 en wordt vandaag 87 jaar. Allemaal van harte gefeliciteerd.

0: Donna Summer. She works hard for the money. Dan zijn we alweer toe aan het volgende item.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: Nou, we gaan eens even kijken. Het nieuws uit het verleden. 8 oktober is het vandaag. Dus die datum ga ik niet meer noemen, alleen nog de jaartallen. 8 oktober, het is de naamdag van Pelagia. Zij kondigt winterse buien aan. Sint Pelagi, zonder hagel, zie je haar niet. Dan gaan we naar 1904. Urk is in rouw. In een zware storm die de afgelopen dagen langs de Nederlandse kust raasde, zijn verschillende vissersschepen gezonken. Alleen al uit Urk kwamen 14 vissers om het leven. 1960, het eerste nummer van Televizier verschijnt. Het omroepblad van de AVRO. Mies Bouwman staat op de omslag. In het blad zit een uitneembare programmagids. 1968, Nederland verkoopt het vliegdijkschip de Karel Doorman aan Argentinië. 1974, Gert en Hermien presenteren voor het eerst het tv-programma Van Hart tot Hart bij de EO. Het programma is bedoeld voor huisvrouwen, chronisch zieken en bejaarden. Gert en Hermien nemen de kijkers mee naar plaatsen waar deze huisgebonden mensen niet snel zullen komen. 1976. Bij de Tros gaat Hotel de Botel in première. Een komedie waarin André van Duin een van de hoofdrollen speelde. Het werd niet leuk en het beleefde maar 7 afleveringen. 1982. De allereerste Veronica Popnacht wordt rechtstreeks op Nederland 1 en Hilversum 3 uitgezonden vanuit de Maaspoort in Den Bosch. Het programma begint om 10 voor 12 en duurt tot 4 uur 's nachts. Optreden zijn er van Vitesse, Colden, Erik Normaal en Doe Maar. 1982, het parlement van Polen stelt de vakbeweging Solidariteit buiten de wet. 1991, het Internationaal Bureau voor Kernenergie maakt bekend dat Irak de afgelopen jaren heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een waterstofbom. 1996, het gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoger beroep de 43-jarige verpleegster Marta U veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met TBS en dwangverpleging wegens de moord op zeker 4 patiënten in een verpleeghuis in Delfzijl. De politie hield de verpleegster vorig jaar aan na een aantal twijfelachtige sterfgevallen in het verpleeghuis waar zij al 20 jaar werkte. Naar eigen zeggen heeft ze uit medelijden 9 patiënten met insuline-injecties gedood. 1996, ruim 65 topvoetballers maken bekend dat ze niet meer gratis willen optreden bij Sport 7, SBS6, Veronica en RTL. Ze willen wel voor niks op de publieke zenders. Het is de zoveelste tegenslag voor de sportzender die nog maar een paar maanden uitzendt. 1998, Nederland krijgt een zetel in de Veiligheidsraad. 1999, de Gouden Televisiering gaat naar de KRO-comedie Toen was geluk heel gewoon. De jury voor deze prijs bestaat uit lezers van het AVRO-blad Televizier. 2000. Bij RTL 4 is de finale uitzending te zien van Ja, ik wil een miljonair. 2,3 miljoen mensen zien hoe de Belgische miljonair Stefan Kerkhoff Kobi Bos tot zijn bruid kiest. 2010. De uit Roemenië afkomstige Duitse romanschrijfster Herta Müller wint de Nobelprijs voor de literatuur. Harry Mulisch zat ook dit jaar weer naast de telefoon, maar onze landgenoot werd weer teleurgesteld. 2022. De Krimbrug tussen Schiereiland de Krim en het vasteland van Rusland wordt getroffen door een zware explosie. Een trein met brandstofwagons vliegt daarbij in brand. De spoorbrug en de rijbaan op het naastgelegen brugdeel lopen schade op, maar de verbinding kan snel weer gedeeltelijk hersteld worden. Rusland noemt het een terreuraanslag. Als vergelding worden enkele dagen later in Oekraïne aangevallen met raketten. Dat is dan een aantal steden. We gaan terug even naar 1966. Toen verscheen van Sonny en Cher Little Man en bereikte de bovenste plaats in de top 40. Het bleef hem maar liefst 6 weken staan.

Dat zei ik toen Pimmy binnenkwam in de studio. Je hoorde zojuist de formatie ABBA. Zoals gebruikelijk op de donderdag heb ik ook altijd even aandacht voor een formatie wat luistert naar de naam Earth and Fire. Nou ja, dat ga ik vandaag dus ook doen. Earth and Fire, Love is an Ocean. Daar gaan we naar luisteren.

Orbison, Only the Lonely. Ik heb nog één plaat te gaan. En dat is de keuze van Pim. Ik vroeg aan Pim van, wat vind jij nou een geschikte plaat van de Dire Straits? Hij zegt Brothers in Arms. Nou, dat vind ik ook een hele mooie opname. Dus die gaan we gewoon even beluisteren. Als laatste plaat in deze aflevering van Dochtermix. Donderdag 8 oktober 2026. Wil je vriendelijk bedanken voor het luisteren. Het aanvragen van de verzoekplaten. En ik maak graag plaats voor Eindeloos Eimel tussen 12 en 2. Met de geachte heer Pim. Die heeft zijn programma weer voorbereid. Gaat weer rare frats uithalen. Zal wel weer een stuk cabaret in zitten. Ik weet niet of tante Mie nog voorbij gaat komen. Het zal ongetwijfeld. Heel veel plezier met het aankomend weekend. En geniet van de Dire Straits. Nee.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hem. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, een ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Luisteraars, een hele goede donderdagmiddag gewenst vanuit het pand waar Heimond 360 gevestigd is. En gezien de zendpaal is het een aardig temperatuurtje van een graadje of 13 boven bij de, ja, het straalgebeuren. En onderaan de zendmast is het in het zonnetje een graadje of 18. Dus het is best vol te houden. Grote dank aan Ab die vanaf 10 uur de gezellige donderdag heeft ingezet met zijn ochtendmix. En daarna het rand, ik ben altijd even eerder. En een gezellig praatje bij het plaatje. En nog een hele grote dank aan mijn grote collega Ruud Janssen. Die, ja, jullie zullen misschien gedacht hebben, hé, wat konden we nou weer? Ja, nou is Pim weer terug. Maar Ruud heeft afgelopen maandag, ik denk misschien wel een van zijn beste uitzendingen gemaakt. En ik vond het ook helemaal niet erg, Ruud, wat jij zei over de drie nummers van de nieuwe geremixte LP Rubber Soul. Daar heb je helemaal gelijk in. Hij is waanzinnig. En inderdaad, je hoort de hele grote verschillen. En ik vind het het mooiste ook nog met de girl die je gedraaid hebt. Ja, die had ik eigenlijk voor vandaag ook willen draaien, maar het kan ook wel een beetje te gek worden. Dus, nou goed, dat was het allemaal. Ik was zelf met mijn vrouw een paar dagen lekker naar Wielingen in Duitsland, het Sauerland. Ik was er nog nooit geweest. Ik heb er een hoop van gehoord. En alles wat ik gehoord heb is waar. Het is fantastisch. Het is zo verschrikkelijk mooi. En nou is het nog niet eens sneeuwtijd. Je kon wel zien waar de sneeuw gaat vallen. Tenminste, als hij gaat vallen. Dus al die skipistes en ga zo maar door. De skiliften. We zijn op die hele hoge, op 's werelds langste, grootste skipiste geweest. Nou, je wordt helemaal gek als je erboven staat. Zo hoog is dat. En daar was de verste sprong 156 meter. Nou, je moet er niet aan denken dat je zo lang door de lucht vliegt. En dan heb je ook de Skywalk. Dat is een brug van berg naar berg of van heuvel naar heuvel. 100 meter boven de grond. En ja, dat is het. Je moet geen hoogtevrees hebben. En die hangbrug, die is, ja, dit is hartstikke veilig. Want hij is volgens mij net 2 jaar oud. Het zit zo stevig in elkaar. Maar het wiebelt en het schommelt. En nou ja, dan is het de eerste 600 meter. En dan ben je aan de andere kant. Dan heb je een geweldige ontvangst. Nou, not. Dat is dan gewoon, je stapt uit dat dingetje, uit die brug vandaan. Je gaat op een rotsblok zitten uitrusten en dan ga je de volgende 600 meter weer terug. Dat is het. Maar het is dan waanzinnig. En je moet natuurlijk wel een beetje mazzelen met het weer. En dat hadden we. Ik denk een van de laatste mooie dagen die er waren. Maar goed, ik kom er nog op terug. Dus welkom terug. Ik ben blij dat ik er weer ben. En ik heb er zin in. En we gaan snel door naar een nummer van André van Duin.

regel als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

Een banaan in cellofaan, ja, dat verzin je niet. André van Duin met zijn Wij zullen doorgaan. Ja, luisteraars, de herfst is begonnen. En ik kan eigenlijk niet wachten op de winter. Want als het, de voorspellingen uitkomen zoals gezegd zijn, dan kunnen we misschien toch wel een witte kerst verwachten. Zo lees ik op internet. En dan is het 19 december misschien nu al leuk om te weten dat er in Beverwijk weer een kerstmarkt zal zijn. 19 december van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En je kunt, als je het hebt voor vereniging of wat dan ook, je kunt je in ieder geval aanmelden bij de Marktzussen. Dat is aan elkaar geschreven. demarktzussen@gmail.com. En dat, als je daar een e-mailtje naartoe stuurt om je aan te melden, dan maak je gewoon een grote kans dat je op die hele gezellige markt kunt staan. Het was vorig jaar een daverend succes. Het was geweldig. En ik ben benieuwd of wij met Eimond 360 daar ook nog zullen gaan staan. Ik kan me haast niet voorstellen niet zo zou zijn. Maar goed, je weet het niet. Er zijn genoeg ontwikkelingen die misschien logisch straffen van wat ik nou net gezegd heb. En we gaan lekker luisteren naar een stukje van... wat zeg ik nou? BZN met het nummer Runaway. Nou, ik zal mij benieuwen of het hetzelfde nummer is als wat ik in gedacht heb. Maar het is wel, wel gezellig weer.

0: En dat was BZN met Runaway Home. En dat was inderdaad hetgene wat ik had gedacht dat ze zouden gaan zingen. Er is een nieuwe ontmoetingsgroep in Heemskerk voor de familieleden van mensen met dementie. Wanneer iemand in de familie dementie krijgt, verandert er vaak veel. Naast de zorg en praktische zaken kunnen er vragen, onzekerheid en emoties ontstaan. Om familieleden hierin een plek te bieden voor herkenning, ontmoeting en het delen van ervaringen, start uit je zorg de nieuwe ontmoetingsgroep Oog voor Elkaar. En tijdens de bijeenkomsten staat het contact met elkaar centraal. Deelnemers kunnen hun ervaringen delen, vragen stellen, naar elkaar luisteren en ideeën uitwisselen. Er is ruimte voor serieuze gesprekken, maar zeker ook voor een lach. Er hoeft niets voorbereid te worden en niemand hoeft met een oplossing te komen. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers en komt in eerste instantie eens per 4 weken bij elkaar. De onderwerpen worden gezamenlijk bepaald en waar behoefte aan is, kan gebruik worden gemaakt van filmfragmenten of ander gespreksmateriaal. Ook kan er een deskundige worden uitgenodigd om informatie te geven en vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren gespreksleider. En zo ontstaat er een open en vertrouwde omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te delen. Je hoeft het niet alleen te doen. Juist het contact met mensen die begrijpen wat het betekent wanneer een familielid dementie heeft, kan veel herkenning en steun geven. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 oktober bij de Rijgershoeve. Café De Vrolijke Merrie, Oosterweg 5B in Heemskerk. De bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en is gratis. Er wordt gestart met een reeks van 10 bijeenkomsten en daarna wordt gezamenlijk bekeken of en in welke vorm de ontmoetingsgroep wordt voortgezet. Omdat bewust wordt gekozen voor een vaste groep deelnemers, is vooraf aanmelden gewenst. Zo krijgen deelnemers de gelegenheid elkaar beter te leren kennen en samen een vertrouwde groep op te bouwen. Ga voor meer informatie of om je direct aan te melden naar www.uitjezorgeimond.nl/backactiviteit/backlotgenotengroep voor familieleden van mensen met dementie. Nou, het is een heel lang e-mailadres. Ga gewoon eventjes naar uitjezorgeimond.nl en daar vind je het vanzelf. Maar www.uitjezorgeimond.nl, activiteit, en dan kom je er vanzelf wel in de buurt, denk ik. Nou goed, dat is belangrijk om te weten. We gaan verder met een nummer getiteld van, even kijken, dat is van Del Shannon, een oudje.
1: Hallo, hier is Alias Ram, en als ik deze plaatje hoor, puh, ik word echt emotioneel, echt waar. Puh!

En dit was Donovan met het prachtige The Ballad of a, Cry, of a Crystal Man. En ja, ik vertelde het al afgelopen, nou vanaf zondag, dat wij naar Willingen waren in Sauerland in Duitsland. En dat daar een prachtige omgeving is met ja, prachtig, ja, hele mooie heuvels. En die huisjes ook. Het, nou ja, het is net of dat je niet in, of dat je niet in Duitsland bent, of in, maar in Zwitserland of zo. Dat, en al die valleien en dan die prachtige, ja, hoe moet ik het zeggen, die kabelbanen in zo'n gondel. En ik heb het in de hele gezegd nog nooit eerder in gezeten. En zo'n gondel ook. Ik ken het alleen maar van een James Bond film, waar alles in fout ging. Weet je niet, die film. Ik weet niet eens hoe die film heette, maar ik denk, nou, maar goed, we stonden daarvoor. En ook Pim, die was het haasje. Dus die, nou, ik heb genoten in dat ding. Ja, echt waar. Je gaat helemaal niet hard. En het is hartstikke veilig. En je kijkt, je gaat heel langzaam, ga je dan naar zo'n berg op. Ja, voor de skiers is dat natuurlijk een flauwekul, wat ik vertel. Die kunnen het wel dromen. Maar voor degene die het nog nooit gedaan hebben, of die van plan zijn om het te gaan doen, ik zeg doen. Gewoon doen. En dan ga je heel langzaam naar boven en dan kijk je naar beneden. En denk je van, jezus, voor die plankjes moet je naar beneden skiën. En nou, we waren, ik denk om 10:30, waren we boven op die heuvel. Was even nog een dik 800 meter hoog. En zie je die skihutten eigenlijk. Die barren en die kroegen en die disco's. En dat denk je van, straks staat het helemaal stamvol met die gasten die zich vol laten lopen met bier en snaps. En ik denk, ik ga een stukje appeltaart halen. Nou, ik denk dat daar gewoon een hele week een goed gezin van kan eten. Wat een klappertje, een stukje minder, maar wel kleiner. Dus ze keken me aan van, nou, die is niet goed. Dat klopt ook wel, ik was het niet goed. Maar ja, en de grote pullenbuur ging ook over die tafels heen. En dat zorgen ze, nou, jongens, en dan moet je nog de hele dag gaan skiën eventueel. En nu lopen ook het. Maar het is ook in deze periode van het jaar, luisteraars, als je de kans krijgt, dit jaar in Duitsland, dan misschien Zuid-Duitsland nogal mooier, maar zoals Sauerland, het is 4 uur rijden en je komt in een totaal andere wereld. Het hotel waar we zaten, dat was nou, s'ochtends een prachtige, echt een Duits ontbijt. Alles zat erop en eraan. En dan s'avonds had je die, nee, nou, één avond hadden we een beetje pech, waren we spaghetti. En dat kon eigenlijk zo meteen door naar richting een plekje waar je een grote spoelbak hebt staan. Dat was echt zo smerig. Maar voor de rest was het prima. Echt waar. En ja, het prijstechnisch, dat weet je. Maar wat een goede reis. Mooi, gelukkig nog mooi weer meegemaakt. En ik kan alleen maar zeggen, doen. Gewoon een keertje doen. Nou, oké. Okay. Genoeg reclame gemaakt, denk ik. We zijn klaar met deze. We gaan naar Alice Bailey. En Alice Bailey, die kennen we wel van heel veel mooie nummers. En dit is ook zo'n prachtig nummer. En het is getiteld Silhouette in Sunsets.

0: Alice Bailey was dit met Silhouette in Sunset. Ja, dat is een prachtig nummer. En voordat we naar de drie luiken gaan, dan heb ik eerst nog een ander nummer. Want ik moet even wat klaarzetten. En het is namelijk Paul Anka met het nummer It's Time to Cry.
1: Dit is Eindeloos IJmond.

En dit was Paul Enka met de It's Time to Cry. En we weten allemaal, hé, hey, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ja, ja, ja, die heb er zin in. Maar dan gaan we dus eventjes mee wachten. Dat die, misschien dat we die straks draaien. Maar we hebben eerst een drieluik klaarstaan. En een drieluik, dat is van de Poppy Family. En Terry Jacks onder andere, die zingt en zijn vrouw namelijk ook. En het is een beetje zielige nummertjes allemaal. Het is aan de jaren 60. En nou, moet ik zeggen, dat was voor deze familie nou niet de meest gezellige tijd, als ik het zo bespeur uit de teksten welke zij zingen. Maar het is wel heel erg leuk en het brengt ook mij terug naar de jaren 60. Ik zeg het wel eens vaker, en het is natuurlijk een programma waar je een beetje dat knipoog naar de jaren 60 toe doet. Maar ja, die tijd was gewoon zo leuk, zo mooi. En alles draaide eigenlijk om de herbouw van Nederland. Want dat was maar 15 jaar na de oorlog. Dus Nederland was in opbouw. En dat kon we merken ook. De vrijheden werden vrijer. En de welvaart die steeg. Mensen gingen meer verdienen. En ook de oorlog van Vietnam, die kwam nog even tussendoor. Ja, zo is het allemaal. Woodstock, Flower Power, hele Syndicus. En dan dit soort nummers. Ja, nou, dan word je wel een beetje melancholiek.

Poppy Family. En ja, luisteraars, ik weet niet hoe het komt, maar het brengt altijd een bepaald sfeertje met zich mee. Dat je denkt van, wat is er toch eigenlijk heerlijke muziek. En wat kun je er toch naar blijven luisteren. En als jullie denken, wat klinkt die ver weg? Nou, dat kan wel kloppen, want ik zit bij de microfoon van nou. Want ik moet nu even kijken wat allemaal gaat lukken. Ik heb namelijk, ja, het is niet echt een verzoekenprogramma wat ik hier heb tussen de middag. Maar ja, soms dan gebeurt er wat is dat er wat aangevraagd wordt. En dan, en dan ontkom ik er niet aan. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want het is nou namelijk voor een speciaal iemand. En nou, ben ik het toch niet kwijt. Hè? Even kijken wat er nou gebleven is. Want ik heb een nummer klaarstaan voor Margreet Leonhard. En dat is, even kijken, I'm a Survivor. En ik weet ook precies waarom ze dat nummer wil draaien. En wil horen. En, maar dan is het wel, het zou wel grappig zijn als ik hem weer kon vinden waar ik hem nou neergezet heb. Of staat hij al klaar? Zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Nou, ik heb hem hier wel. Als er nog eens een keer een oet gevraagd wordt, dan kan ik hem gelijk aanmelden. Nee, Margreet, deze is voor jou. En je weet, jij bent een survivor en je hebt weer een periode achter de rug. Daar heb je weer laten zien dat je echt een vechtertje bent. En ik hoop ook dat het zo blijft, dat je lekker weer kunt genieten van de muziek. En ook hier op Eimond 360 op maandag en donderdag naar jouw favoriete zwagertje. Die je hier dan een beetje muziek gaat lopen draaien. Namens allemaal heel veel sterke gefeliciteerd met het resultaat. Hier is in ieder geval Destiny Child met... A Survivor.

0: keep on surviving.
1: Destiny's Child was dit voor Margarethe Leonard. Een lekkere uptempo nummer en een nummer waar je kracht uit haalt. Letterlijk en figuurlijk. Hartstikke idee. Het kan er maar weer uit zijn. Het is 12:53, luisteraars. En dat betekent nog een kleine 5 minuten. En dan is het deel 1 op deze donderdag van Eindeloos IJmond alweer historie. En ja, zo snel kan het gaan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eventjes met de Californian Beach Pop Collective gaan we naar het Malibu Moonlight gebeuren. En dat is even wegzwijmelen. Dat is eventjes rustig aan. Richting de boodschapjes, richting het journaal. Sommige mensen die willen het journaal niet eens meer horen, want het is alleen maar narigheid. Ik kan me er wat bij voorstellen, maar van de andere kant, je ontkomt er niet aan. We gaan, daarna komt dan weer het gezellige tweede gedeelte van Eindeloos IJmond. We gaan wel eventjes de andere kant op. Well.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten, buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En zo zijn we aangeland in het tweede uur Eindeloos IJmond luisteraars. Ik ga proberen beter te accentueren. Nee, te accentueren, zodat ik ook goed te verstaan ben. En straks is het weer tijd voor Sinterklaas met zijn Zwarte Pietje. En dat, oh, dat mag niet meer, hè, Zwarte Piet. Maar ja, goed. Wij zagen, luisteraars, als jullie gaan denken van waar komen die kerstbomen vandaan. In het eerste uur had ik het al verteld dat wij zijn geweest naar Willingen in Zouweland. Daar kwamen wij velden tegen, onmetelijk groot, lang. En daar waren de kerstboompjes en kerstbomen al gelabeld en al. Dus de vraag is, komen ze nou gelabeld uit de grond? Dat er eerst een heel klein kerstboompje neergezet wordt. Alvast met een geel labeltje, een CQ-blauw labeltje of een rood labeltje. Of wordt het naderhand gedaan? Nou, het is natuurlijk een retorische vraag. Dat gebeurt meteen al bij het planten, anders kan je er niet meer bij komen. We zagen dus ook kerstbomen staan zo groot als kerktorens. Ja, duurt 30 jaar hè, voordat ze ongeveer zo groot worden. En dan gaat het zap, zap, zap, zap de zaag in. En dan komen ze er op een van het dorpsplein te staan. En dan gaan we allemaal lopen gapen. En kijk hoe mooi die boom geworden is. Hartelijk welkom. We zijn weer begonnen twee uur. En dat zal voorbij vliegen. Want ik heb daar weer veel te veel items in staan. Tante Carla, die komt natuurlijk langs. We hebben de stille kracht. Ik heb nog veel meer van die dingetjes erin staan. Dus ja, veel en natuurlijk nog nieuws. En nog nieuws, natuurlijk. En dat wordt onder andere verzorgd door Angela van de redactie. Die mij elke keer als ik ga uitzenden een mail stuurt met daar hele kleine lettertjes. En dan moet ik echt alle zeilen bijzetten om het wat groter te krijgen. Maar ja, meestal lukt dat wel. Dus Angela, hartstikke bedankt, want deze keer ook weer helemaal gelukt. We gaan snel door naar... we hebben net dus geluisterd. Dat was eentje in de morning van Evie Sense. Nooit van gehoord zeker. Dat dacht ik al, maar ga zoek erop en je staat er versteld. Evie Sense. Met de crimey en met eentje in de morning. U bent gaten. Ik heb haast. We gaan er snel door naar Joe Cocker met de Crimey River. Fantastisch nummer.

En dit was Joe Cocker met Cry Me a River. En ik weet nog wel dat mijn collega Ruud Jansen dat voorheen ook speelde met de Ruud Jansen Band. En volgens mij zat ook nog Doreen Thewissen in die band die het fantastisch zong. Het was een mooie periode, Ruud. En, maar goed, dit was in ieder geval Joe Cocker. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin aan de Tappenbeekstraat en de verlengde voorstad in Wijkerzee maken zich grote zorgen over de bouwput in hun straat. De zware trillingen veroorzaken duizenden euro schade aan omliggende woningen en buren vrezen voor mogelijk rondzwervende asbest. Zeker 10 direct omwonenden trekken inmiddels gezamenlijk aan de bel over de gevaarlijke situaties tijdens de sloop. Aan de Tappenbeekstraat maakt het oude hotelcomplex plaats voor nieuwbouw. Aan de voorkant komen 16 luxe appartementen onder de naam Residence Kennemerduin. En aan de achterkant komt zorghuis Tappenbeek voor mensen met dementie. De betrokken bewoners willen anoniem blijven. Hun namen zijn bij de redactie bekend. De onrust in de straat, dus de naam van degene die klacht indienen, zijn bij ons bekend. Hè? De onrust in de straat nam er sterk toe tijdens de werkzaamheden. Een inpandig zwembad werd gesloopt dat al tientallen jaren onder het terrein lag. Omwonenden weten dat het bad dateert uit de periode tussen 1967 en 1972. Een tijd waarin veelvuldig asbest werd gebruikt in de bouw. Pas maanden na de slopen kwamen de bewoners erachter dat er voor de werkzaamheden aan de achterzijde helemaal geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie waren. De Omgevingsdienst Eimond heeft inmiddels schriftelijk aan de buurt bevestigd dat de sloop van het bad buiten de bestaande vergunning viel. De gemeente Beverwijk liet naar klachten wel onderzoek doen en melden dat er in de onderzochte monsters geen asbest is aangetroffen. Die uitkomst stelt de buurt niet gerust. Volgens omwonenden zijn er namelijk alleen kleefmonsters genomen op betonnen voeten van bouwhekken. Die pas 3 maanden na de sloop zijn neergezet. In de bodem van het gesloten bad zelf is niet geboord. Terwijl de buurt daar juist vanaf herhaaldelijk om had verzocht. En is er weer iets toegevoegd aan een project wat in de Beverwijk van de stad zou moeten gaan. En dat inmiddels ook wel gebeurd is. En het was, even kijken hoor, het was een tijdje geleden ook zo, dat wij er langs fietsten en toen dacht ik van, een gat in de weg. De heks stond er op de stoepkant vlakbij Horst en Lia met hun pensioen. Maar goed, we gaan er door met de muziek. Het is showtime en de Beatles hebben hun nieuwe LP Rubber Soul opnieuw uitgebracht. Of tenminste, zij niet. Het is bewerkt tot een fantastisch monument. En, maar bij de Beatles denk ik ook wel eens vaak aan dit nummer.

En dat waren de shirts met Walk and Love. Kijk, zeg ik het nog goed? Nee, dat... ja, Love and Walk Away. En dat is uit 1979. En dat was dus na hun doorbraak Tell Me Your Plans. En dat was in, denk ik, in 78. Dat zijn het doen. Misschien ook al 79 geweest. Ik weet nog wel dat Tell Me Your Plans. Dat ik was, ik heb het al eerder gezegd, nog werkzaam was in de verpleging. In het Zeeweg ziekenhuis in Muiden. Als broedert, ja. Ja, kan je niet voorstellen, maar toch is dat zo. En toen was het, na de rand ben ik toch 2 jaar, denk ik, werkzaam geweest in het verpleeghuis Velsenduin. Het oude verpleeghuis. En het, toen dacht ik van, nou, het is toch niet mijn ding. En achteraf denk ik wel eens van, ik had er eigenlijk gewoon door moeten gaan. Maar ja, dus achteraf, je bent daar bijna 70, dus dan wordt het al een heel ander verhaal. We gaan door met, ik heb net een nummer gedraaid, onder andere van de Beatles, Cry Baby Cry. En dat komt van de White Album. En ik heb hier, draai de Beatles, dan draai je ook de Stones. Dat is in dit geval Fool to Cry, prachtig nummer.

0: van naar Black and Blue afkomt van de LP. Misschien, ik denk misschien wel een van de meest interessante LP's die ze gemaakt hebben. Waar eigenlijk een grote switch op stond van hetgene wat zij uitgebracht hebben. En niet doorborduren op hetgene wat ze hadden, maar behoorlijk wat vernieuwend tekeer zijn gegaan. Nou, tekeer. Het was gewoon heel netjes allemaal. Het is tijd voor half twee, dus hebben we de tijd voor Tante Carla. En Tante Carla is prachtig op tijd in dit geval. En we gaan luisteren. Luister maar, het is een echt een onwijs mooi Franstalig nummer. En daarna komt Daniel Arnes met iets over Japanners. Nou, ga maar zitten. Duurt 10 minuutjes, alles bij elkaar. En ga lekker genieten.
1: Tante Car. Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante ja. Carla.
1: En
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla. Tante Carla.
1: Ja. Nou, rustig ja. Maar.
3: It's time for the love zone.

Japanners bijvoorbeeld, die vinden zichzelf ook helemaal niet gek. Terwijl Japanners zijn knettergek. Japanners zijn echt knettergek. Dat ken je toch, van tv, die gasten zijn helemaal gek, joh. Japanners zijn gek. Ik flirt met de gedachte om deze zin nog een keer te her... Oh, daar ga ik al. Japanners zijn echt gek, jongen. Japanners zijn gek, jongen. Die gaan overdag helemaal zeggen... Oh, mi costanto, oh, en dan thuis wel gefrituurde baby's eten en zo. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar dat is hun cultuur. Daar kun je toch respect voor hebben? Dat kan, maar je kan ook normaal doen. Ja, je kan ook normaal doen met je gekke, dunne papieren wandjes en je steile schaamhaar. Ja, en het is echt niet zo dat alleen ik Japanners raar vind. Er zijn heel veel mensen die Japanners... Wetenschappers hebben zelfs onderzocht hoe gek Japanners zijn. Weet je hoe gek ze zijn? Wist je dat 4 op de 5 Japanners elke ochtend met een skippiebal naar de buren gaan? Gaan ze dus met een skippiebal naar de buren. En dan gaan ze zo aanbellen en dan doet de buurman open. En dan gaat hij zo heel kinderachtig een van die tuutjes zo langs zijn anus afvegen. En dan tegen die buurman, hey, een van mijn skippiebaltuutjes, die meurt helemaal naar zweet. Zweet? Maar hoe kan dat uit? Ach, dat is kak, jongen. Ach, dat is kak. Yeah, ach. Oh. Tot morgen. Nou, dat vind ik raar. Weet je, en ik heb dit misschien wel verzonnen, maar dit verzin ik heus niet zomaar. En ik vind, maar ja, hierbij zeg ik speciaal even, dat is mijn mening. Ik vind, rijst, vind ik, persoonlijk, zeg maar, ja, van al het voedsel dat er is, vind ik, rijst. Het laatste soort voedsel waarvan ik zou denken... Goh, laten we dat eens met stokjes gaan proberen te eten. Maar nogmaals, dat vind ik dus. En als u zoiets heeft van... Nou, ik hou niet zo van cabaret met een mening. Dan hou ik erover op. Ik wil u niet benauwen. Dat is dus wel opmerkelijk, hè? Dat je, als je hem koopt, dan zit er altijd een soort beschermdingetje op. Maar dat moet je natuurlijk eraf halen als je naar buiten gaat. Anders kan je natuurlijk niet zien hoe laat het is. Maar dan zat ik te denken, dan is hij dus binnen in de winkel, is hij beschermd. En dan ga je naar buiten, de boze buitenwereld in. En dan is hij onbeschermd. Dus...

0: Even, wij zijn dat van die Japanners, dat is gewoon een grapje toch, dat begrijp je? Oké, omdat ik jullie een beetje voelde iets negatiefs. Ja, nee, oké. Nee, het is gewoon dat wij, Indonesiërs, wij hebben natuurlijk met onze buren, wat jullie met jullie buren hebben. Jullie hebben het toch over de Belgen van die oude moppen, van waarom neemt een Belg een mes mee in de auto en dan ja, om de bocht af te snijden. Nee, maar dat hebben wij ook, snap je? Wij hebben dat met onze buren. Wij hebben moppen over de Japanners, zoals... waarom nemen Japanners, als ze gaan skiën, altijd één meloen mee, één banaan en zetten ze een soort bolhoedje op met een propeller en zeggen ze als ze helemaal beneden zijn, Mikoya, Mikoya, du musst dit. Nou, dat doen ze dus, omdat ze, zoals ik net eigenlijk de hele tijd al zei, knettergek zijn. Ja? Om die en geen enkele andere reden. En is het verstandig om een mening te hebben over een land waar je nooit geweest bent? Maybe not, people in the...
1: Dat is een heel abrupt einde. Die had ik niet zien aankomen. Nou, we gaan snel door. Hij is, nou goed, die conferentie of dat gebeurde over de Japanners was al een beetje over. Maar het, dit was heel abrupt. Dit heb ik niet gezien. Neem me niet kwalijk, luisteraars. We gaan door met de muziek. Hier is, even kijken, wat had ik ook weer klaarstaan. Make up your makeup. En dat is van The Shoes.
2: Now, here comes the music.
3: Do I look bothered? Ooh.

0: Shoes met Make-up, Your Make-up met Peter Tetro. Waarschijnlijk op stembanden. Ja, een hele karakteristieke stem had hij. Het kwart voor twee is het geworden. En dan wordt het tijd voor de stille kracht. En dit is weer een hele mooie, denk ik. En we gaan helemaal van het begin af aan keurig instarten.
1: Wat wij

Ja, je wordt toch absoluut rustig van. En het, ja, je gaat met je gedachten. Ja, ik weet niet waar je heen gaat. Ik ging om bijvoorbeeld met dit soort muziekjes. En dan ga ik toch weer terug. En dan had ik een plaat klaarstaan. En die gooi ik er gewoon uit en dan doe ik een andere. En dan bijvoorbeeld, we gaan straks luisteren naar Hot Chocolate met Brother Louie. En dat komt gewoon omdat ik door dat sfeertje terug word bijvoorbeeld naar de Adolf Betters Mavo in Heemskerk toen de tijd. En dat ik met een vriendinnetje huiswerk ging maken. Ik heb de Blériotstraat nummer 14 in Heemskerk. En dan was het te zonnig en dan zaten we op de grond. Geleund tegen de warmte van de muur van de huiskamer. En dan het grasveldje voor je. En dan waren we huiswerk aan het maken. Hoe onschuldig, hoe mooi kon het toch zijn? Hoe mooi was het leven toen toch? En dat heb ik met wel meer nummers, maar onder andere ook met dit nummer van Hot Chocolate, Brother Louie.

0: En dit was Hot Dead Chocolate met Brother Louie. En zoals al gezegd, dierbare herinneringen. Luisteraars, het tweede uur zit erop. Het programma Eindels Eimond op deze donderdag is ten einde. Morgen dan is mijn grote vriend Ruud weer van de partij. En ik denk dat Frank er ook bij zit. En Ruud, nogmaals bedankt voor het overnemen van afgelopen maandag. Ik heb met plezier naar je geluisterd. En zelfs in Wielingen was het moeite waard. Heel veel plezier. En zaterdag broodje Hans, zondag het normale programma. Maandag dan ben ik er weer. En dan is om twee uur is Els weer beschikbaar. Meneer Kees, het is niet Ellie, maar het is Els. Dat je het even weet. Heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Geniet ervan, want het wordt weer onstuimig weer, heb ik begrepen. We gaan eruit met, wat zei ik ook alweer, met de Sealed with the Kiss. Ja, dat zei ik al, de zomer is over, de herfst is begonnen. De vakanties zijn klaar en dan worden er op allerlei manieren afscheid genomen. En dit is waarschijnlijk wel het ultieme afscheidsnummer van de zomer.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Tijd.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. Dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. Een 86-jarige vrouw werd rond 1:15 middags dood aangetroffen in zee tussen IJmuiden en Bloemendaal. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de reddingsbrigade, konden haar niet meer redden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen, en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. Een 86-jarige vrouw werd rond 1:15 middags dood aangetroffen in zee tussen IJmuiden en Bloemendaal. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de reddingsbrigade, konden haar niet meer redden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen, en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. Een 86-jarige vrouw werd rond 12:15 's middags dood aangetroffen in zee tussen IJmuiden en Bloemendaal. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de reddingsbrigade, konden haar niet meer redden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Lent-IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. Een 86-jarige vrouw werd rond 1:15 middags dood aangetroffen in zee tussen IJmuiden en Bloemendaal. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de reddingsbrigade, konden haar niet meer redden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen, en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
5: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
4: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
6: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
4: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
3: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. IJmond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. Een 86-jarige vrouw werd rond 1:15 middags dood aangetroffen in zee tussen IJmuiden en Bloemendaal. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de reddingsbrigade, konden haar niet meer redden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen, en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten-Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
5: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
4: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

0: Hallo?
1: Hallo? Dit is een waarschuwing.
0: Zijn we er?
1: Ja. Het is een waarschuwing, want het is weer donderdagavond. Vels Ready op IJmond 360. Met mijn co-host Stijn.
0: Op de mooiste dag van de week.
1: Ja.
0: Donderdag. Vels Ready.
1: Ik ben Kevin Veur en we hebben een heleboel gasten. Stijn heeft er wel 3 meegenomen.
0: Ja, waarvan één een collega van mij is. Paul ja. van der Reep.
2: Ja, dat ben ik.
0: En Paul die heeft 2 mede...
2: Kompanen
0: meegenomen.
2: Ja.
0: En Paul en kompanen, die brouwen bier.
2: Ja, nou, dit is Frank. Rechts van me.
1: Voor de mensen die meekijken via de webcam.
2: Ja. Links van me staat Juri Bosman.
1: Hoi.
0: Hey.
2: Nou, wij met z'n drietjes zijn hallo bierbrouwers.
1: En daarover gaan we straks zeker meer hebben. We gaan ook hun bieren proeven. We gaan ze uiteraard flink grondig proeven.
0: Ja, grondig analyseren.
1: Ja.
0: Zoals we dat zeggen.
1: Ik weet zeker dat er minstens 1 met meloen smaak zit.
0: Oeh, interessant.
2: Nee jongens, geen meloen.
1: Gelukkig.
2: De andere lekkers.
1: Mooi. Ja, we gaan ook een hele hoop goede muziek draaien. De mannen hebben ook muziek uitgekozen, hoop ik. Hebben de opdracht van Stijn gekregen. Maar we beginnen zoals gewoonlijk eerst met The Only Good Fascist is a Very Dead Fascist van de Canadese band Propagandy. Want ja, het is nog steeds nodig om dit soort nummers te draaien, om deze boodschap naar buiten te brengen. Nou ben ik natuurlijk hartstikke pacifist, maar The Only Good Fascist is a Very, Very, Very Dead Fascist.

0: Juist. Kill them all and let a Norse god sort them out. The only good fascist is a very dead fascist. Geniale tekst ook in dit nummer van Propagandy. Ja, zoals Stijn ze net al introduceerde, de Hello bierbrouwers zijn er. Je kan ze op internet op Facebook vinden op Hello Bier. Want ik heb vanmiddag behoorlijk zitten zoeken naar bierbrouwers. En toen kwam ik erachter, oh, als je niet verder typt, dan vind je ze wel. Dat zijn echt van die dingen dat ik denk van... Oh, sorry. Dat ben jij. Ik wou dat zeggen. Laat ik wat aanstaan of zo.
1: Nee.
0: Hé Stijn, hoe lang maak je nou een radio?
1: Ik druk het verkeerde knopje. Kan er gebeuren.
0: Ja, dat kan zeker gebeuren. Het is zeker in deze gotische show. Ik kan binnenkort, zeg maar, misschien morgen al zeggen dat onze oude quote... Foto. Onze oude quote, velsready.com, chaos alom, die kan ik weer gaan roepen. Want de website komt weer live. Maar daarover morgen meer. We hebben straks wel een... Gaan we een enorme primeur doen? Kan wel, hè?
1: Ik ben voor.
0: Oké. Okay.
1: Gewoon doen.
0: Gaan we straks doen. Maar we gaan nu eerst een biertje drinken van de Hello Bierbrouwers. En dat is een...
2: Dit is de Willy Brothers Blond. Dus,
1: hey.
0: Oh, dat we moeten natuurlijk...
1: Eén slokje, Kevin.
0: Ik ga niet kritisch zijn. Kijk, op jouw verjaardag had ik ook een blonde die fantastisch was.
1: Ik wil net zeggen, ja. Wat was dat ook alweer? Dat was...
0: Die van de zaak zelf, van de Vogelenzang.
1: Ja, precies.
0: Die was echt heel goed.
1: Die was goed, hè?
0: Ja.
2: Nou, ik dacht, we gaan niet met het zwaarste biertje beginnen.
0: Dat is altijd verstandig.
2: Ja. Misschien kan Paul vast een beetje vertellen hoe wij ontstaan zijn. Ja, nou, Jure en ik die zitten op Pardelle. En wij moesten tegen, of tenminste, wij hebben daar regelmatig zo'n ladderwedstrijd. En daarna doen we altijd even een biertje na. En een van de mannen die ook op tennis zit, die had een eigen brouwerij. En dat heette Hello Bier. Dus vandaar Hello Bier. En die zei van, tenminste, wij zeiden van, waarom is jullie biertje niet hier op, achter de bar? Nou, toen zei hij van, had je het niet gehoord dan? Wij gaan er helaas mee stoppen. En wij hebben in het verleden zelf vaker bier gedronken. En we dachten...
3: Brouwen ook, hè?
2: Brouwen, ja. Dus wij dachten opeens van... dat is natuurlijk wel heel erg mooi en leuk om dat dan over te nemen en door te zetten. Dus dat hebben we gedaan. En dit biertje, dit is het Willy Brothers Blond. En dat heet zo. Je ziet ook de Willy Brothers Stichting, hè, de koepel. Die zie je op het etiket. En dat is zo omdat met elk biertje is er iets met het... het smaakje, er zit iets in het biertje. En in dit geval is dat dan weer net niet zo. Maar het etiket wordt wel door de patiënt in GGZ op het flesje geplakt.
0: Oké. Okay.
2: Dus vandaar Willy Brothers Blond.
0: Gaaf.
2: Ja.
0: En dat vinden ze ook leuk, denk ik.
3: Ja, fantastisch. Want... ja, dat, als wij een opdracht altijd uitbrengen daarom ons bier daar te labelen... dan zijn er heel veel mensen die daar dat gelijk op willen pakken. En ze roepen ook elke keer, wanneer komt jullie bier weer? Want wij willen weer plakken.
1: Ja, mooi hoor.
3: Ja.
1: Mooi verhaal, ja.
3: Als het goed is...
0: Ik ben al aan het ruiken geslagen. Hij ruikt wel naar dat blond gistje.
1: Ja.
0: Hij zit alleen gelukkig niet zo heel sterk in de smaak.
1: Dat is ook een beetje troebel, hè?
3: Dit is ons laagste alcoholbiertje, 5,5%. Dus die tikt nog niet helemaal heel erg aan. Kunnen we hier nog meer over vertellen? Je proeft een beetje koriander, als het goed is.
0: Ja.
3: Waar je een beetje ook een beetje de citrusvruchten proeft. Ja, en er zit Hilower hop in. Wat wij zelf knippen. Tussen Hilo en Alkmaar heb je de Zondersloot. En daar langs die sloot daar groeit gewoon hop. Wat je normaal gesproken niet ziet. Terwijl als je op een gegeven moment naar gaat zoeken... dan zie je gewoon licht kleurig groenige bolletjes in de struiken hangen. En dat is de hop die hierin zit verwerkt.
1: Gewoon wilde hop dus?
3: Wilde hop.
1: Oh, gaaf. Ja.
3: Ja.
1: Dus, wow. Maar inderdaad, die koriander die proef ik gelijk boven die citrus uit. Ik denk dat die ook een beetje in de neus zit.
0: Ik denk dat die koriander de gist heel erg wegduwt in de nasmaak. En dat vind ik positief. Okay. De standaard blond gist vind ik gewoon verschrikkelijk.
2: Okay,
0: dat is waarom ik blond bier niet lekker vind. De nasmaak is gewoon dat je denkt van... Maar nu heb ik nasmaak koriander. Ja. Dus chapeau.
2: Nou, mooi.
0: Ja, dit is weer een van de weinige blonden die goed is.
1: Gelukt hoor, deze. Zeker.
2: Juist.
0: Maar mag je in Nederland zomaar hop plukken?
2: Het is een soort onkruid eigenlijk. Dus we hebben het niet gevraagd.
0: Oké. Okay.
2: Dus we doen het gewoon.
0: Dit is wel heel zachtjes. Ja. Je moet wel echt een microfoon pakken dan.
4: Het voelt zich inderdaad ook een beetje als pikken. Je stond op het fietspad een beetje te plukken en al die mensen die fietsen erbij. Niemand zegt wat, maar je voelt je toch een beetje...
0: Ja.
1: Riepen ze niet van, hé, dat zijn geen bramen. Zoiets.
4: Nee, er wordt niks geroepen, maar je staat daar wel een beetje met je boodschappentasje te vullen met al dat hop erin.
0: Ja.
4: Dat ligt nu te droog in mijn schuur en dat moeten we dan nog even...
2: vacuumeren. Ja.
4: Voor de volgende keer dat we weer gebruiken. Maar we hebben dat weer vers in huis gehaald.
0: Gaaf. Ja.
1: Mooi, ja.
5: Ik wil nog wel even toevoegen, dat is, de Heiloer hop, dat is natuurlijk in een beperkte hoeveelheid aanwezig.
1: Op een geheime locatie.
5: Nee, maar in het biertje zelf, zeg maar. We natuurlijk hebben ook echt andere hop. Echt geurhoppen en echt smaakhoppen.
1: Ja.
5: En een beperkte hoeveelheid dan Heiloer hop.
1: Ja, mooi, die toevoeging. Ja. Zeker.
2: Het wordt nog veel mooier, hè, met de bieren. Dit is het begin pas.
5: Ja.
0: En voor mijn info is dat... tussen Alkmaar en Heiloo is dat grote bos met dat landgoed Nijnsteden.
2: Nijnburg, daar hebben we ook een bier naar vernoemd, maar dat is het laatste bier wat we gaan drinken.
0: Juist. Ja, ik heb daar van het weekend toevallig gelopen.
2: Kijk.
5: Okay.
0: Ik heb daar geen paddenstoelen geplukt, kan ik je vertellen.
1: De volgende keer in de hop. Volgende keer in de hop speuren.
2: Ja, maar dat is misschien een goeie. Om een keer een paddenstoel erin te verwerken.
0: Ik weet niet of dat werkt.
2: Dat werkt ook niet.
0: Dat is eiwit, hè? Dus het breekt enorm snel af. Ik denk niet dat het gaat...
2: Misschien goed voor je schuim, eiwit.
0: Ja.
2: Ja, je brengt ons op ideeën.
0: Ja, ik zag alleen weinig lekkere paddenstoelen daar. Dus vandaar dat ik ze ook niet geplukt heb. Hebben jullie een nummer dat je denkt van dit moeten we draaien bij dit bier? Want je hebt nummers gekozen. Je kan ze vast wel paren bij een bier.
5: Ik heb nu even zelf niet zo'n nummer. Ik weet niet of jullie een nummer hebben. Nee. Nou, anders gaan we daar even over nadenken bij het volgende biertje.
0: Dan mogen jullie een nummer roepen onder de 900.
2: Oké. Okay.
0: Ja, niet, je moet hem roepen, hè? Dus
2: dat is goed, ja. Onder 900. Nou, 432.
0: Skid Row met Jingle Bells. Kijk, we zitten natuurlijk in oktober. Het is al bijna kerst. Ik zeg, doen we. Teringa, Jeffrey heeft echt gewoon... We moeten niet rond de 400 kiezen. Hij heeft er even heel lopen.
2: Ik zie het.
0: Kerstnummers. Maar jij vraagt bij het rijden. Skid Row met Jingle Bells.

0: Ja, en het nummer wat bij die Willy Broorders blond hoort. Ja, ik zat te kijken of Willy Broorders of Brot moest zeggen. Dat was American Idiot van Green Day. Fantastisch nummer, textueel. Ja, zeker. Muzikaal denk ik van het is een beetje te poppy. Maar hey, smaken verschillen.
1: Je moet ook radio-edit muziek hebben. Hè?
0: Ja.
1: En dan niet onze radio, maar gewoon de mainstream radio. En dan mag ook wel een beetje wat ruigere muziek gedraaid worden. Nou,
0: precies, dus dat gaan we hierna
1: draaien. Prima geschikt voor.
0: We hebben trouwens ook een concertagenda.
1: Ja.
0: Ik heb hem bij me.
1: Oh, top.
0: En jij hebt ook nog, hè?
1: Zeker.
0: Ja, precies. Okay.
1: Deze vrijdag, volgende vrijdag.
0: Ja. Stijn gaat op tour, weten jullie dat toch?
1: Gaat tour.
2: Ja. Nee. Vertel.
1: Ja, de tour is meestal dagen achter elkaar. Ja. Maar als je een bepaalde leeftijd bereikt, dan doe je gewoon één dag in de week. En dan heb je de rest van de week nodig om bij te komen. En dan na 7 dagen ga je weer optreden. Dus zo gaat het een beetje bij ons. Maar wij spelen, ja, ik zit dus in de band Remain Untamed. De luisteraars weten dat natuurlijk, maar daar ben ik de drummer van. Komende vrijdag spelen we in Leiden, in De Lazarus. En dat is eigenlijk een soort pre-party voor wat er de dag daarna in de Noble, een hele grote zaal, komt. Daar wordt het Metal Experience Fest gehouden. En wij zijn eigenlijk de opwarmer daarvoor, met nog een paar bands. En ja, dat wordt een dolle boel daar. Dat is altijd een volle bak daar.
0: Jullie spelen met die Engelsen, toch? De Lazarus?
1: Ja, met... ja, Jezus.
0: Ga ik je niet helpen.
1: Veen, ja. Hoe is het nou? Zeg jij het? Weet je het?
0: Nee, ik weet het, maar...
1: Ja. Hydra Veen. Ja.
0: Ja.
1: Oh. Ja, Engelse band. Deels. Deels Nederlands, deels Engels.
0: Oh?
1: Ja. Ze wonen gewoon hier.
0: Dus, oh joh, ja. Oké. Okay.
1: Expats zijn het, denk ik.
0: Ja,
1: ja, hebben we echt heel veel zin in. De week erop spelen we ook weer met Hydra Veen, maar dan met nog een aantal bands erbij. Een Zweedse band en nog een Engelse band. Tank, oude metal band. En dan spelen we in Hel en Doorn op het Hel en Doorn Festival. En dat wordt heel gaaf. Het is eigenlijk een soort doorstart van wat vroeger het Tattoo Fest was daar.
0: Oh.
1: Yes. En het is eigenlijk een soort, ja, een mix. Het is ook deels Tattoo Fest. Nou, dan kom ik heel mooi uit met mijn mooie kale armen. Maar,
0: ja.
1: Ik heb er een paar in de band zitten die passen er heel goed bij. Dus dat wordt wel ook wel een gezellige boel daar. Dus ja, ben je in de buurt?
0: Nee.
1: Nee. Hel en Doorn, 2,5 rijden vanaf hier. Maar
0: trouwens,
1: het gaat heel leuk worden.
0: Ik rijd dan wel vanuit het oosten naar... naar het westen, dus ik ben in de buurt, ja. Maar nee, ik ga echt niet langskomen vanuit Berlijn.
1: Nee. Hoeft ook niet hoor.
0: Oké, gelukkig. Ja. Oef, pak van hart.
1: Maar dat is even wat wij dan voor nu hebben.
0: Je hebt toch 3 shows?
1: Ja, dat zou in Haarlem zijn.
0: Oh, ja.
1: Dat was eigenlijk het Slachthuis. Nou, het Slachthuis is een beetje gestopt.
0: Ja, gelukkig met, wel een doorstart. Qua...
1: Doorstart in de volharding, maar... Ja. Daar zijn
0: maar ook een doorstart qua Slachthuis. Hè?
1: Ja, precies.
0: De studio's en de muziekschool zijn weer helemaal open.
1: Ja, en de oefenruimtes.
0: Ja, ja.
1: Gelukkig wel, ja. En de bands die gaan naar de volharding toe. Leuke zaal ook.
0: Ja.
1: En een mooie industriële ambiance daar. Een oude koekjesfabriek is het. Heel leuk. Ja.
0: We hebben nog meer agenda. Ben je klaar?
1: Ja, ik ben klaar.
0: Okay. Tot en met 1 november is er een expositie. Expositie. Ja, lastig. Bij Podium Café Toos, waar ook een goede brouwer zit.
1: Ja.
0: Zondag 18 oktober is daar de opening expo van het meisje met de rode ogen van Anela. En dan zaterdag 10 oktober op Structure, de stoeptegels. Een gutslasher in de Grote Wijver in Wormerveer. Als je in de buurt van Alkmaar woont, is het leuk om 29 oktober naar Frank Boeien te gaan. In Podium Victorie. 4-11, de Fatal Flowers, die spelen weer.
1: Ja, de tweede afscheidstoer. Hè?
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Verdient goed, denk ik. Verdient goed.
0: Ja, dus. Oké.
1: Okay.
0: Ja. Ik ga ervan uit, anders doen ze het niet. En 12 november, ja, dit is een rare, maar Toontje Lager. Ik heb ze vorig jaar gezien, fantastisch. Een van de beste shows die ik vorig jaar gezien heb.
1: Genieten.
0: Ja, nee, dat was echt genieten, ja. Ondertussen...
1: Ik zeg zo meteen wat draaien van...
0: Ja, alweer. Hebben we al gedaan. Ondertussen zijn we bij het volgende biertje aangekomen. Wie wil daar wat over vertellen?
3: Zal ik dat doen? Ja, de Heilowe Blond heb je nu voor je. Ja, het is een mooi blond, goudblond biertje. Ook heel kruidig. Er zit ook weer koriander in.
0: Oké. Okay. En de geur minder?
3: Ja, er zit iets minder in vergelijking met de Willy Brothers Blond. Wat kunnen we hierover vertellen? Dit is het biertje waar eigenlijk het helemaal Hello bier mee begon. Dus het eerste biertje wat gemaakt is. En waar eigenlijk Hello bierbrouwers mee, of Hello bier mee begonnen is. Om een brouwerij te worden.
1: Ja, zo.
3: Omdat het gewoon goed opgepakt werd. En daarbij begon eigenlijk het idee, hey, dit moeten we gaan verkopen. Ja, als je het etiket ziet, dan zie je daar ook het witte kerkje van Hello op staan. Ja. Dat is echt het beeld wat iedereen wel weet als je door Hello heen rijdt.
1: Bekend punt, ja.
3: Je ziet daar omheen, ook op het etiket, de lindes, de lindenbomen.
1: Ja.
3: En de lindenbloesem van die bomen zit in dit bier.
0: Oh.
3: Dus er zit ook lindenbloesem in. En dat geeft ook een heel apart lekker smaakje. Ja, voor de rest kan ik er ook nog wat vertellen dat ook de hop van Sander Sloot ook in dit bier is verwerkt. Koriander, karwijzaad. Dus het is een heel kruidig biertje.
0: Ja.
3: Dat is een beetje wat... ik zit even naar Paul te kijken.
4: Ja, dat is wel volgens mij goed omschreven, dit biertje. En dit is eigenlijk wel een beetje voor ons in Heilo ook het meest bekende biertje. Dus die is ook te verkrijgen bij de voetbal, bij de tennisvereniging en eigenlijk overal wel een beetje.
1: Ja, je proeft heel duidelijk ook die lindenbloesem. Mijn schoonmoeder die is altijd van een lindenbloesem thee, dat maakt ze ook zelf. Maar ik proef het gelijk, ja. Gaaf.
0: Ja, dat is best knap, die kruiden zijn behoorlijk sterk erin.
3: Ja, het is echt een kruidig biertje. Ja. Ja.
0: Ik vind hem gaaf, want de gist wordt weer weggedrukt.
1: Dus ja, ook weer, ja, precies.
0: Prima.
1: Ja.
0: Maar dan maken jullie twee verschillende blonden en bij beide zit er koriander in. Is dat gewoon jullie trademark? Zit het in elk bier?
3: Ja, in heel veel blonden en trippels zit koriander. Om een beetje dat citrussmaak omhoog te halen. Wat eigenlijk de blonde bierdrinkers ook wel altijd wel heel erg lekker vinden.
0: Maar het is bij jullie wel sterk.
3: Ja, ja.
0: Want meestal vind ik, ja, dan komt die gist is gewoon heel sterk en dan vind ik het niet lekker.
3: Ja.
0: En dit vind ik dus lekker, want het is kruidig.
3: Ja, nou ja.
4: Ja, ik denk dat bij dit biertje is vooral meer kruidig. En bij die vorige was meer het koriander wat je...
0: Ja.
4: Klopt.
0: Ja. En bloemige is ook heel apart. Het zit er bovenop op de kruiden.
3: Ja. Ja,
0: ja, tof.
3: En ja, deze doet het
1: verlaagd.
0: Met het witte kerkje, ik was... zondag na het bos heb ik bij het Witte Kerkje geparkeerd om naar de befaamde IJsselon daar te gaan. Ik was verbaasd over de grootte van de bollen die je daar krijgt.
3: Ja, niet normaal, hè?
0: Ja, die in Egmond binnen, die heeft grote bollen, maar die daar bij die rotonde, holy shit. Ja, gelukkig maar één bolletje.
3: Ja, sommigen zie je de fout nemen, die nemen drie bollen.
0: Ja.
3: Ja,
0: ja.
4: Die de rest van de dag niks meer.
1: Ik wil zeggen, ja. Dan ben ik klaar ook.
4: Ja, ja, maar ook bizar. Lange rijen vaak daar. Maar ook mensen weten dus dat het lekker is.
0: Ja.
4: Ja. Heel grappig.
0: Hebben jullie wel eens iets met ijssmaak gemaakt? Of nog niet? Een goede collab met...
5: De Bokkentocht is dit weekend in het dorp. Ik weet eigenlijk niet of je dit jaar ook wel doen. Kun je ook ijs halen met biersmaak.
0: Oh.
5: Ik weet niet of ze daar niet die van ons in ieder geval.
3: Nee.
0: Oké. Okay. Ik ben benieuwd hoe dat smaakt dan, ijs met biersmaak. Nee.
1: Het lijkt me interessant.
0: Ja.
1: Bier met ijssmaak heb je wel natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Beetje die Koreaanse dingen.
0: Daar ben ik wel echt fan van.
1: Ja.
0: Oh, ja, maar jij bedoelt... Macaulay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat?
0: Ja. Nee, maar ik zal ook wel eens een keer zo'n ice cream bier meenemen. Het is meer ijs dan bier, maar...
1: Ja.
0: die bestaan ook zeker.
1: Zeker.
0: Er staat hier een wit kerkje op. De band White Church bestaat, maar ik ken het niet. We gaan wel even...
1: Oeh, verrassing.
0: We gaan even toch... Ik ben toch te nieuwsgierig daarvoor.
4: White Church.
0: Nou, dus hebben we ook maar één nummer.
3: Jobane rot, het was casino.
0: Ja, nee, terecht dat we dus Whitechapel, daar kwam Stijn mee.
1: Ja.
0: Want het is een wit kapel.
1: Ja, precies.
0: Dit nummer heb ik een keer in Patronaat live gezien. En toen ging die zanger enorm zijn mijl. En daar, dat zit ook in een bloopers video van deze gasten. Dus vandaar dat ik dit nummer ken. Ik vind, ik ben niet zo heel denderend, maar het is wel knijterhard.
1: Zeker.

0: Coal Mine Canary met een nieuwe track, Billionaire Blood.
1: Een heerlijk einde ook van het nummer.
0: Ja, fantastisch. Ja. De Nederlandse Dillinger Escape Plan, kan je wel zeggen.
1: Dat, hè?
0: Ja. Ja. En een van die gasten is de broer van de zanger van Snake Eater.
1: Oké.
0: Okay. Ja, wist ik ook niet.
1: Wie is Snake Eater?
0: Ja, die band Snake Eater.
1: Oh, de band.
0: Jezus. Die Jihadcore.
1: Ja, dat.
0: Een hele vette band. Ze hebben afgelopen weekend in Istanbul gespeeld. Vorig weekend. Weekend ervoor, weet ik veel. Snake Eater Coast International, heel vet.
1: Ja.
0: Of wat ook heel vet is?
1: Jij niet als tourmanager.
0: Nee, maar daarom ben je niet. Moet wel betaald worden.
1: Ja, precies.
0: We hebben een nieuwe. Vertel.
2: Ja, een nieuw biertje. Derde biertje. Dat is het Pelgrimsbier. Een krachtig, kruidig en warm biertje. Ja, hij is geïnspireerd op de eeuwenoude geschiedenis van Hello als bedevaarts. Plaats. Dus mout, kruiden en een krachtige vergisting zorgen voor een volle verwarmende smaak. De rungsput, hè, dus je hebt in Heilo het genadekapel of Onze Lieve Vrouw ter Nood. Het genadekapel en er zit een, een waterput. En daar is ook water uitgenomen en dat is ook in dit biertje verwerkt. Dus ook op het etiket zie je ook het genadekapel met de put ervoor, het waterput ervoor. En ja, dat is een heel bijzonder biertje, want het heeft een helende werking, hè, het water.
0: Ja.
2: Dus een kater van dit biertje, dat zal je niet snel, dat zal je niet snel hebben, denk ik.
1: Of als je hem hebt, dan moet je dit drinken. En
2: dan moet je gewoon deze inpakken, dan is het zo weer over. Ja. Nee, maar ik hoop dat jullie hem lekker vinden.
0: Ik ben benieuwd. Ik begreep ook van Stijn, die vertelde dat jullie, voordat jullie dit gaan brouwen, de hele drie bronnen tocht lopen. Toch? Met z'n drieën?
1: Ja, toch?
0: Ja?
3: Zeker.
2: Ja, natuurlijk.
0: Met de hop en de gist en alles op zak?
2: Nou, het is... Het
0: kan je wel gewoon erbij zetten, want niemand die dat controleert.
2: Nee, maar goed.
0: Het is wel een mooi verhaal.
2: Je wilt natuurlijk wel een beetje...
1: Kijk, geloofwaardig over.
2: Ja, precies. Het moet wel een beetje kloppen allemaal wat je erop gaat zetten. Maar het is heel erg leuk, want ook bij het genadekapel heb je ook een klein winkeltje. En daar verkopen ze dus ook echt dit biertje.
0: Ah.
2: Pelgrimsbiertje. En het is gewoon ontzettend leuk om daar af en toe je pakketjes heen te brengen. Ja. Om die mensen daar te spreken. En hoe dat dan, het is gewoon leuk.
0: Ja.
1: Wordt vast gewaardeerd daar.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Dus, ja, ik geloof dat ik binnenkort een deel ga lopen. Dus,
2: oké. Okay.
0: Ik ben benieuwd.
2: En hoe smaakt hij?
0: Hij ruikt in ieder geval... Hij ruikt warm. Wat je zegt, hij ruikt warm.
2: Ja.
1: Maar wat ruik je? Want
0: ik zat ik heb het idee dat ik... zeg maar kaneelachtig iets dat, brood...
1: Het op, dat is het.
0: Ja.
2: Nou, ik zou een hint geven. Ik denk dat je kruidnagel proeft.
1: Oh ja.
2: Kruidnagel en donkere mout. Hè? Dat is het eigenlijk een beetje...
3: Ja, er zit ook wel iets van mout in, waar je een beetje dat jekenmeisterachtig smaak krijgt. Hè?
0: Ja, en dat ruik je.
3: Dat ruik je ook, ja.
0: Dus dat, en om een of andere reden zit het voor mij, bij mij, geur in de buurt van kaneel.
3: Ja.
0: Maar dat heb ik bij jekenmeister ook, dan ruik ik het meeste kaneel.
3: Dat is denk ik mooi om te vertellen, want dit bier, dat is zaterdag ook te verkrijgen tijdens de boktocht in Heilo, in Limmen. Er is een bokkentocht georganiseerd waar tussen diverse horeca, dus dat je met de fiets daar langs gaat. Kan je een kaart kopen, kan je lekkere hapjes krijgen bij elke horecatent. En overal een speciaal biertje drinken. Een bokbier is het eigenlijk, normaal gesproken. Daar wordt deze Pelgrim bier ook bij Brasserie in het Groen, dat is de golfclub in Nijlo, gedraaid. Of getapt. Daar wil ik iedereen voor uitnodigen natuurlijk. Kom maar even langs.
1: Ja.
3: Kunnen jullie ons bier proeven daar bij Brasserie in het Groen.
1: Nice. Ja.
0: Ja, voor mensen die nu heel nieuwsgierig zijn, ik zou het zeker doen. Want deze is lekker.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik moet wel even wennen aan dat kruidnagel. Ik heb daar altijd iets tegen gehad. Ooit een keer naast iemand gezeten die van die Kretek sigaretten zat.
0: Oh ja, nee.
1: Echt. Over mijn nek, verschrikkelijk. Maar, het heeft wel wat, maar ik moet even een drempeltje over hiermee.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk met iedereen smaakt. Sommige houden van blond, juist niet. Of wel, of een donker biertje. We hebben voor iedereen wat wils. Huh?
2: Zo is
1: mooi.
2: Het.
1: Ik vind de kleur ook mooi, hè? Licht amber.
3: Ja.
1: Ja.
0: Gaan jullie ook een zure brouwer dan?
3: Hebben we nog niet op het programma.
1: Had ik al gevraagd aan jou, Paul.
2: Mm-hmm. Nou, ja, we zijn wel met verschillende biertjes bezig. Kijk, we hebben nu 2 keer een blond, 2 keer een dubbel eigenlijk. En een quadruple of een Grand Cru-achtig. Wat wij heel graag nog zouden willen, is bijvoorbeeld een wijze. Wijze vinden wij zelf erg lekker.
0: Ja.
2: En die is erg toegankelijk voor veel mensen. Dus,
0: zeker.
2: Dat is een leuke uitdaging, maar we willen wel... We gaan het pas uitbrengen als we echt denken van... als we thuiskomen, ik heb zin in dat biertje.
0: Ja.
2: Dan pas is hij klaar.
1: Ja, jullie zijn nu bezig met dan?
2: Ja, we zijn eigenlijk met 3 bieren bezig.
1: Van 3 zelfs.
2: Een wijze, een trippel. En we zijn ook nog bezig met een IPA.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja. En nog varianten op onze eigen bieren om die nog bijzondere te maken. Want jullie... De limited edition of zo.
1: Ja, waar jullie de afgelopen dagen mee bezig waren, dat was dan die trippel.
3: Dat is de Nijenburg Grand Cru.
1: Ja, de Grand Cru.
3: Ja. Komen ze direct op het laatst.
1: Ja,
3: dat is
1: precies,
3: ook wel echt een zware...
1: Ja, ja en dan daarna wijze maken richting zomer, ik denk.
3: Ja.
0: En de IPA.
1: Goed,
0: ook voor de zomer.
3: Ja, heerlijk.
1: Dan ligt hij goed in de markt.
3: Hebben we ook al een paar keer gebrouwen zelf. Echt, heel lekkere bieren meegemaakt. Het is alleen een twijfel. We zijn natuurlijk een microbrouwerij.
0: Ja.
3: Dan moeten we keuzes maken van welk bier gaan we brouwen. En er zijn zoveel lekkere bieren. Je kan zoveel brouwen. Dus we moeten soms eens naar elkaar kijken van... nou, wat gaan we nu doen? Waar is het seizoen voor? En
2: ja. Kijk, hoe meer bieren je hebt, hoe meer voorraad je moet hebben. En waar ga je dat neerzetten? Dus eigenlijk hebben we een beetje bedacht van... nou, misschien moeten we terug naar 3 standaard bieren... En dan seizoensgebonden gaan we dan het 4e biertje brouwen. Dat is een beetje het idee wat we hebben. Maar ja, goed, nu was er opeens zoveel vraag naar verschillende bieren. Dus dat we, dat we gewoon weer moesten brouwen. Ja, en dat heeft nu de wijze even in de wacht gezet. Maar dat komt juist misschien wel goed af, omdat we dan weer met voorjaar weer een wijze hebben.
0: Ja, ik snap het. Maar wat vinden jullie het leukste aan het hele bierbrouwerij hebben?
2: Nou, eigenlijk als je... ik zei het net al, bij Padellen bijvoorbeeld. En dan ben je altijd tegen 2 andere tegenstanders. En je leert dus mensen kennen. En het is gewoon heel mooi en grappig. Want als jij zegt van, nou, wij hebben een eigen brouwerij... dan heb je eigenlijk meteen best wel veel gesprekstof. Mensen zijn altijd benieuwd... En zeker omdat het biertje nu ook te verkrijgen is bij de Dennis, is het natuurlijk helemaal leuk. Dus mensen willen dat graag proberen. En dat vind ik het mooie en het leuke eraan. En het brouwen zelf, kijk, het is onze hobby. Een beetje uit de hand gelopen hobby, denk ik. Want we brouwden eerst gewoon kleine volumes en nu brouw je 1200 liter soms. Dus,
0: ja.
1: Dat is een ander verhaal.
3: Het is echt het sociaal wat we eigenlijk niet verwacht hadden dat echt zo leuk is. Maar het sociaal wat erin zit, je leert heel veel mensen kennen. Je gewoon in de bieren zien, daarbuiten ondernemend. Heiloos zitten we ook bij, daar leren we heel veel mensen kennen. En dat is toch ook best wel heel erg leuk. Wat ik eerst niet had gedacht bij een brouwerij.
0: Doen jullie ook mee met het eerste bierfestival in januari in Heilo? Ik zag het in de culturele koepelkrantje staan.
2: Dat is wel. Daar zijn we wel over in gesprek. En we zijn er ook wel voor gevraagd. Maar we moeten eerst even goed weten wat daar de bedoeling van is. En dat moeten we nog even zien.
3: We hebben wel van de zomer bij het Noord-Hollandse bierfestival in Hoorn hebben gestaan. Was ook superleuk. Ook weer heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ook van het brouwlokaal hier naast ons, waar we nu zijn. Waar we ook gelijk ook weer contact mee opdoen. Kunnen we samen brouwen? En ja, dat is wel superleuk. Gaan we zo direct nog wat over vertellen.
0: Ja.
3: Bij ons laatste bier.
0: Ik ben benieuwd.
3: Ja.
0: Oké. Ja, pelgrimsbier. Stijn, heb jij een nummer erbij? Want ik dacht gelijk aan Pilgrimage van Nine Inch Nails.
1: Ja, je had ook een Nederlandse band, hè? De Pilgrims.
0: Ja, maar dat vind ik een scheidband.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja.
1: En dan maar jouw...
0: Oké, gelukkig.
1: Idee.
0: Ja, dit doen we allemaal live. Niet dat je denkt van, dit is van tevoren opgenomen.
1: Het Los Pols.
0: Ja. Dit is Pilgrimage van Nine Inch Nails.

0: heeft ook een beetje dat marcheren, hè, dit nummer. Wat al die pelgrims doen.
1: Precies.
0: Hebben jullie dan wel eens een pelgrimage gelopen?
2: Oeh, ja, ik heb wel veel gewandeld vroeger. Ik heb heel veel gewandeld zelfs. Ik heb een aantal keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. En daar zal je dan toch echt voor moeten oefenen.
0: Ja, dat is een pelgrimage aan zich. Niet religieus, maar ja.
2: Nou ja, goed, militair om je heen. Het is altijd wel erg gezellig. Ja. Leuke stad, Nijmegen. Ja. En je gaat ook echt door leuke steden heen. Maar goed, dat oefenen was natuurlijk ook altijd hartstikke leuk. En in Egmond heb je dan, hadden wij het net al over, het Morkenpad.
0: Ja.
2: Dus, nou ja, goed. Je hebt leuke stukjes om te wandelen, inderdaad. Maar op dit moment druk met de brouwerij, druk met andere dingen. Maar geen wandelen meer.
1: Ik heb 2 weken geleden wel een stukje gelopen. Santiago de Compostela. Ja. Door Bilbao. Was een kerk en die hoorde daarbij. Dus we hebben daar gelopen. Een meter of 10.
3: Ah, zo. Ja.
1: Van de route. Ja. Niet veel, maar wel gedaan.
3: Ja, zo heb ik ook nog een stukje gelopen in Engeland langs de kust. Wat is het? Zuid-west? Nee. Noord-zuid-coast. Ja, Trail.
1: Ook zo.
3: Ja, is ook zo'n bekende. Er is ook zo'n boek over geschreven. Ja.
0: Ja. Ja, die film heb ik laatst gezien.
3: Nee.
0: Ja, nee, die verfilming daarvan. Die heb ik. Ik zit nou heel hard na te denken hoe dat. Nee. Ik weet welk pad je bedoelt.
3: Ja.
0: Ja.
2: Hij is ook nog meer leuke dingen gedaan in Engeland. Want hij is bij onze collega geweest in Engeland. Misschien kennen jullie Top Gear wel.
1: Ja.
2: Het programma, Jeremy Clarkson.
1: Mm-hmm.
2: Nou, die heeft ook een eigen brouwerij.
3: Ja, Hearthstone brouwerij. Ja, daar ben ik al even op bezoek geweest. Daar is ook wel superleuk om een keertje te bezoeken. Het is wel op zich wel heel commercieel geworden. Er staat gewoon 1500 man daar op een grasveld bier te drinken.
1: Beetje zoals die ijssalon bij jullie in Heilo.
3: Ja. Maar het is wel super.

0: superleuk hoe ze dat opgezet hebben. En, ja. Ja, Engels bier, ja, daar ben ik nou niet van. Echt het...
1: Engels,
0: nee.
1: Dooie klef.
0: Wij houden toch van koolzuur en koud bier.
1: Ja.
0: En Engels uit zo'n pomp.
1: Ja.
0: Dat vermijd ik dus. Als je al zo'n pomp ziet staan, dat ze echt zo moeten pompen, dan weet je gewoon, er zit geen koolzuur in.
1: Nee. En je bestelt een biertje en 5 minuten later, dan heb je een pas.
0: Ja.
1: Ja, nee, dan weet je echt genoeg. Ja.
0: Maar de IPA's, fantastisch.
1: Ja.
2: Ja,
1: zeker. Ja. Dat kunnen ze wel.
2: Inderdaad. Bij de laatste van... was dat met jou?
1: Wat?
2: Die van die schot. Ja, we kunnen nu geen reclame maken. We gaan gewoon nummer 3. Jij zei Foo Fighters. Toen dacht ik Probot. Die trekt met Kronos.
1: Ja. Ja, vet.
2: Want we hebben natuurlijk vorige week natuurlijk wel black metal gedraaid van... Venom.
1: Ja.
2: Maar Kronos is nog steeds hartstikke dood. Denk ik.
1: Ja.
2: Ja?
1: Zeker. Okay.
2: Ik heb Lemco.
1: Hij is niet meer gesignaleerd.
2: Nee, oké. Okay. Ja. Dus we draaien iets van Dave Grohl. Waar die drumt en eigenlijk ook voor mij alles inspeelt. Behalve de zang.
1: Dat doet Kronos.
2: In plaats van Foo Fighters. Oh, en wacht. We zijn... aan het einde komen we dit eerste uur. Na het nieuws, wintersport en al die andere ongeheids.
1: Zijn
2: we terug met nog een uur Velsready. En nog een uur Hello Bierbrouwers.
1: Tjoe.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
4: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
3: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, inderdaad, toen had je die, die muziekzenders nog. Dit is de Velsrede Radio Show. Welkom terug. Stijn is aan het spoelen. maar we hebben de Hello Bierbrouwers hier nog. Je hoorde net Gorilla Biscuits met New Direction. Geniaal nummer met die trompetinfo. En ja, daar mag je al op stage diven. Hebben jullie wel eens een stage dive gemaakt? Ik kijk eerst jou aan, want jij bent 10 keer bij Acta in de Munich geweest.
1: Ja, maar ik denk zeker wel dat ik naar stage diven met mijn vriendjes vroeger in het jeugdhuis in zijn Bankras. Dat dat vast wel eens gebeurd is.
0: Ja. Maar, bij Acta in de Munich?
1: Nee, niet bij Acta in de Munich. Dat zal op dit soort muziek geweest zijn waarvan ik alle titels en namen niet meer weet.
0: Jammer.
1: Maar en misschien de avonden ook het einde niet meer. Maar dat was dat hadden we vroeger nog. Hè. Dan hadden we het jeugdhuis in zijn Pankras. En dan, dan mocht je dan vanaf je 15e en 16e in.
0: Ja.
1: Dan mocht je al een biertje drinken.
2: Ja. Zo was dat vroeger.
1: Daar is het misgegaan. Ja. Zeg maar. Daar gingen we wel over tafels glijden. In de loodbaan. Ja. Tot hier en...
2: Die jeugd honken en dan met je 14e. Nou, in jouw geval 15. Ja, bij mij 14. Al aan het bier, ja. Geweldig.
0: Ja, de dweuzels of zo.
2: De wat?
0: Jij gaat binnenkort naar zo'n reunie van je jeugd thuis.
2: Nee, het was afgelopen vrijdag.
0: Van de dweuzels?
2: Dweezels.
0: Dweezels, ja.
2: Dweezels.
0: Nooit van gehoord.
2: Ja, maar toen was ik al ouder dan 14.
0: Ah, oké. Okay. Hebben jullie wel eens gestagedived?
3: Gestagedived niet, maar Hello is natuurlijk de Buk.
0: Ja,
3: de Buk, iedereen in omstreken.
2: Een paar keer gespeeld in het verleden, ja.
3: Dat was natuurlijk ook fantastisch.
0: Maar dat je niet echt een podium. Het podium is 30 centimeter hoog.
3: Ja, het is niet...
0: Moet je zelf hoog springen?
3: Nee,
0: om een
3: nee, ik heb nooit stage dive. Nee. Ik heb het ook wel heel veel fout zien gaan. Hè? Dat is het,
2: crowdsurfer?
3: Crowdsurfer. Nou, dat deden we alleen met de meiden.
2: Oké. Okay. Kom maar. Hup en omhoog. Ja.
4: Ja. Nee, ik zelf ook niet hoor. Ik heb niet gestage dive.
2: Nee?
4: Nou ja, in Egmond binnen kwamen wel leuke bandjes. En, met de kermissen, met Egmonds op kop, waar we het net over hadden.
0: Ja.
4: Maar nee, dat stage diven, dat... nee.
2: We stonden een keer bij Gore, was dat? Gore? In Paradiso, Amsterdam. Gore is een band. Die gasten zijn allemaal verkleed, hebben allemaal dingen aan. Het zijn een soort aliens dan.
0: Er zitten geen originele leden meer. Stijn.
2: Een soort pomp met
0: even tussendoor. Er zitten geen originele leden meer in.
2: Nee, klopt, ja.
0: Bizar, hè?
2: Had ik laatst ook vernomen. Het is eigenlijk een soort tribute band. Dus
0: ja.
2: Maar goed, toen hadden we nog de originele. Ja, ik weet die naam even niet meer, maar die zanger had ook een legendarische naam.
0: Ja, Enormous nog iets.
2: Ja, zoiets. Ja. Ja. Hij had ook een enormous ding, hing daar. Maar goed, een maat van mij, Rob Zwaan.
0: Ja.
2: Langste man van Nederland, 2 meter 23,5. Die dacht... ik ga ook een keer stage diven, omdat iedereen dat deed. En, er zit natuurlijk ook wat gewicht bij. Hij neemt een duik. En het publiek ging toch een beetje voor de zekerheid aan de kant. En hij komt op zijn schouder terecht. En hij breekt zijn sleutelbeen. Maar het mooie bij Gore is... er worden ook dingen afgehakt van mensen die ook verkleed zijn. Dus er gaat een arm vanaf en... Dat staat dan zo bloed te spuiten. En dan die mensen die allemaal vooraan staan, die zitten helemaal onder het bloed. Zo wij ook natuurlijk. Dus wij naar het AMC in Amsterdam met 5, 6 man.
0: Ja.
2: Allemaal een bakkie op natuurlijk. En zijn arm ligt aan elkaar en dit en dat. En die medici daar, die zagen ons aankomen helemaal onder het bloed. En die dachten dat er een bommenslag was geweest. En zo, nee, rustig, het is net bloed. En, maar goed, dat vergeet je nooit meer.
0: Ja.
2: Maar dat, het kan soms goed fout gaan met stage diven.
4: ik heb het wel een keertje meegemaakt bij Joep. Jongere onderneming Egmond Binnen was dat.
2: Ja,
0: en, bestaat nog steeds.
4: Ja, precies. En, maar dat was dan het vorige gebouw, zeg maar.
0: Ah.
4: En daar zat toen een man op het podium. Dat Halverine, godverdamme.
2: Ja.
0: De Shavers.
2: Die jongen zat al ook maar, ja.
4: Ja, nou, daar sprongen ook meerdere van het podium af. Maar dat... dat hebben we dus toen ook mis zien gaan.
2: Oh, ja.
4: Op een gegeven moment zijn mensen er klaar mee. Hè? Dan stappen ze een metertje opzij.
2: Ja. Nou, in mijn tijd ging je dan bijvoorbeeld naar het Dynamo Fest. En dan stond er gewoon, wat was dat toen? 30.000 man. En het was zo packed. Echt iedereen die dook, die werd opgevangen. Dus geweldige tijd.

0: Ja, op verzoek van... Nee. Ik heb hem gewoon ingegooid. Halverine van de Shavers van hun briljante album Pussy Album.
1: Ik hoorde allemaal flashbacks voorbij komen. Ik had er zelf ook een van Bekenstein Pop in het verleden. Ja.
0: Daarvoor speelde Tasker.
1: Ja.
0: En daarna kwamen de kappers van Tasker.
1: Met die springende gitaristen.
0: Ja. Peter, die zit nu in Tegengas.
1: Oh ja?
0: Ja. Dat hebben we vorige week ook gedraaid, dus kunnen we of, want het is toch kort en krachtig. Ken je nog niet Tegengas? Nee, hoe heet die?
1: Ja, wel van naam. Ik heb het wel voorbij horen komen. Hoor.
0: Ze hebben nummer Zwerfafval. Dat is echt heel goed.
1: Dat is ook een...
0: Ja, die bent uit Tegengas. Waarom vind ik het dan niet? Hier. Jullie mogen een nummer uitkiezen.
1: Een sustainable
0: ontduiking, dat past wel bij jullie.
2: Ja. Om het bier te maken.
0: Ja, precies. Gaan we daarna bier drinken?
1: En je probeert de smaak van Heineken een beetje te ontduiken en veel beter eruit te komen.
0: Ja, dat is niet moeilijk.
1: Zoiets. Nee, daarom.
0: Nee.

0: De eindekontduiking van Tegengas van het album Alles Zit Tegen, maar het zit hier niet tegen, want het dubbel gaat open. Ik weet niet hoe die heet, maar dat weet jij wel.
1: Zeker, dat is de...
0: De
1: coolste dubbel, ja, hij was heel goed bezig. Ja, het is mooi donker bier.
0: Ik zit te kijken of ik het gebouw herken, maar nee.
1: Nee. Die staat er al een tijdje niet meer.
0: Ah, okay.
1: Wat ik begreep is dat... dat is een tijdje geleden... is dat... afgebrand. Of...
2: Nou, in ieder geval, ja, het staat niet meer. Maar er staat nu wel wat anders. Op de grondvesten, zeg maar, er staat nu een boerderij. En die boerderij, daar staan bijenkasten omheen. En de honing... die is verwerkt in de koelste dubbel.
3: Mooi, mooi.
2: Vandaar het plaatje van de coolste.
3: Ja.
2: Ja. En dit is een gebouw. Dat is gewoon heel bekend in Haarlo. Er staat op verschillende schilderijen. En komt op verschillende dingen terug. Je hebt nog steeds het coolste terrein, zeg maar. Dan kan je ook. Ik denk dat jij daar ook doorheen gewandeld bent afgelopen week. En heb je bijvoorbeeld het Witte Theehuisje.
0: Ja.
2: En die witte bruggetjes.
0: Ja.
2: Ja. Dat is.
3: Dat terrein.
0: Juist.
2: Het coolste gebied. Ja. Maar Jurgen, ga verder.
1: Precies, hier zit dus de honing in. Die is daar... Hoe moet je dat zeggen?
0: Uitgekotst wordt door bijen.
1: Ja.
0: Ja, dat is het, toch?
1: Ja, is dat het? Nou, kijk, top.
2: Ja, de honing bijen wordt altijd geslingerd, hè?
0: Maar... De honing komt daar door de bijen daar te plekken uitkotsen.
1: Ja. Ja, dat zit hierin.
3: Dat weten niet veel mensen, maar...
1: Ik denk dat je ook wel een beetje karamel proeft, hè? Dit is echt een klassieke Belgische dubbel.
3: Nee, ik moet zeggen, ik ruik wel dat zoetige, ja.
1: Ja, gewoon een lekker...
3: Ten opzichte van die andere bieren. Van
1: vol net. Bier.
0: Wat voor mout zit hierin?
1: Ja, dan moet ik even goed denken. Er zit in ieder geval een donkere mout in, een gebrande mout. Hè. Als je mout brandt, wordt het donker. Daar krijg je dus ook donker bier van. Er zit natuurlijk ook heel donkere suiker zit erin. Dit is wel extra toevoegen om toch ook wel lekker, zou ik het zo zeggen, een wat zwaarder bier te krijgen. Er zit een beetje chocolademout in. Proef je ook. Wat kunnen we nog meer mooi zeggen hierover?
3: Ik wil iets zeggen van gekarameliseerd, maar misschien dat chocolademout, ja.
1: Ja.
0: Ja, misschien toch een meloenmout. Nee. Nee, dus...
3: je wil het gewoon, hè?
0: Ik ruik de chocola, maar ik ruik nog iets anders en dat kan ik niet plaatsen. Dus vandaar dat ik graag...
3: Dat zoete, van die bijenkots.
2: Ja. Ik vind het dat een beetje banaanachtig. Iets?
0: Nee, maar in de mout, in het gebrande zit nog een andere geur, maar ik weet het niet. Ik ga gewoon proeven. Misschien dat ik het dan
1: proef het. Ja. Ja. Dit is ook echt wel een echt een heel lekker bier, vinden we zelf. Loopt ook altijd heel erg goed.
2: Echt een dubbel. Echt een dubbel bier.
1: Dit was ook een favorietje op het bierfestival in...
3: In Horen.
1: Ja. Het was zomer, maar je merkt gewoon bij zo'n bierfestival ook. Ze beginnen altijd eerst echt met een lekker licht biertje. En hoe later het wordt, hoe zwaarder ze gaan eigenlijk. En dan komen ze toch altijd wel op deze en de volgende Nijmegen Concours uit. En, ja.
0: Ik kan jullie één tip geven. Nu Thai Thai inslaan. En dan als het 30 graden is, een bokbiertje openen met Thai Thai erbij. Dat, heerlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is net zo goed als je nu door de supermarkt loopt en ziet die pepernoten. En dan wil je gewoon gelijk de eerste zak pepernoten hebben, toch?
0: Ja. ik denk zelf, als je het hele jaar door chocoladepepernoten verkoopt, of kruidnoten, dat er wereldvrede komt. Maar ja, dat doen ze niet, dus...
1: Ja. Ja. Ja. Dit is ook een lekker bier om te verwerken in je stoofpotje. Weet je wel?
3: Ja.
1: Ja, lekker... Op de barbecue, zo'n Dutch oven. Beetje vlees erin. En dit biertje er doorheen.
2: Stoofvlees met patatjes erbij. Lekker.
1: Heerlijk. Helemaal goed. En volgens mij was degene die dat kasteel, wat er gestaan heeft daar op het landgoed de Koelster, is door onze Friese grote pier ooit afgebrand. Ja. Dus die is bij ons niet zo...
3: Fries,
1: niet zo populair. Ja. Ja, voor Friese is het echt de grote man, hè?
3: Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Is trouwens ook lekker bier, hè? Geel bier.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Zeker. Is die van Arling van de brouwerij? Ik weet het niet.
3: Ik ben hem even
0: van Bax, toch?
1: Bax, ja.
0: Ik dacht van Bax.
1: Ik heb hem ook wel eens
3: ik heb hem in mijn
1: gehad, volgens mij. Ja. Ja.
0: Ik haal het er niet uit, maar ik denk dat er een... toch een koffieachtige mout of zo iets bij zit.
2: Dat zegt mij niks, maar dat...
3: Ja, dus dat misschien dat karamelachtige.
0: Ja. Nee, het is niet de chocolade, het is niet de karamel. Ik proef iets ernaast, maar...
2: Het zou misschien een combinatie van dingen kunnen zijn, wat dat die smaak geeft.
0: Ja.
1: Er zit geen koffie doorheen.
0: Nee. Gelukkig niet, want dan vind ik het vies. Nee, ik vind hem weer erg lekker. Maar inderdaad, deze is voor in de zomer goed. Ik drink graag in de zomer hele donkere bieren.
1: Ja.
0: En heel zuur en heel fris als IPA'tjes.
1: Ja.
0: Maar dit is wel echt een afwijking van mij. Dat ik graag bok en dubbel en quadruples en whatever. Gewoon echt lekker in de tuin zitten. En ja, eens zo'n kletser.
1: Ja, gewoon lekker langzaam drinken.
0: Ja.
1: Niet te koud natuurlijk, want hoe warmer dit bier is, hoe meer aroma's er vrijkomen.
0: Ja.
1: Eerlijk.
2: En dat, die zure biertjes, je bedoelt echt kriek?
0: Krieken, lambiek, ja, dat soort dingen.
2: Oh, ja.
0: Echt van die... Stijn vindt dat fantastisch. Ik zie zijn wangen nu al samentrekken. Nee, echt dat je denkt van mijn kaken gaan zeer doen van het samentrekken van mijn wangen, ja. Dat vind ik fantastisch.
2: Okay.
0: Kan er niks aan doen.
1: Ja. En we genieten wel, hè?
0: Ja, zeker. Wat is jouw favoriete smaak, persoonlijk?
1: Nou, ik ben echt wel... ik hou echt van de zware bieren. Dus 7% plus, normaal gesproken.
0: Ja.
1: Dus triple is wel één van mijn favorieten. Alleen die hebben we niet. Dus die moeten nog wel een keertje komen.
0: Ja.
1: Zou ik zo zeggen, toen wij net de brouwerij hadden overgenomen, was ik op zich niet zo heel erg van de super zware bieren. Dus echt de 9%, 10%. Maar dat leer je drinken. En leer te waarderen op een gegeven moment. En zeker als je het zelf gaat maken, dan waardeer je het veel en veel meer. Dus ik ga wel die kant op. Maar ik denk, als je deze vraag over volgend jaar of over 2 jaar gaat vragen aan mij, dan zit ik waarschijnlijk een dikke stout over te noemen die ik lekker vind. Ja,
2: ja, daar was ik zelf altijd al van. Ik hield ook van de donkere bieren. En Jury was echt van de blonde bieren, zeg maar. Dus de blondjes en de trippels, dat was meer Jury's tak. En ik was meer van de dubbels en de quadrippels vooral. Erg lekker altijd. Ja.
0: Okay.
2: Ja, goed, nu hebben we de Frank er ook nog bij.
1: Dan ben ik wel benieuwd wat hij lekker vindt.
4: Ook de zwaardere, toch ook de zwaardere bieren. Ik vind zelf ik mag geen naam noemen, maar er is een trippel die ik heel erg lekker vind. Het is een beetje slaat aan bij Jury. En ik vind onze eigen, die er nog aankomt, de Nijenburg, dus die komt zo. En die vind ik ook erg lekker.
0: Ja. Oké. Okay. Maar dan vraag ik me af, waarom brouwen jullie dan nog wel de... Ja, die verkopen beter. Nee, ik snap het al. Ik zou alleen de brouwer ik lekker vind. Maar
1: wij vinden ze eigenlijk allemaal wel lekker. Hè? Dus
0: naar je favoriete stijl gaan toebrouwen.
1: Ja, dat is ook onze... dat gaan we ook zeker doen. En misschien moeten we daar eerst gewoon heel klein mee beginnen. Hè? Dus is 100 liter brouwen en dat gewoon proberen te verkopen. En zelf ook veel drinken. En,
0: ik neem aan dat jullie gewoon ook een thuisbrouwerijtje hebben. Hoeveel liter is dat dan?
1: Oh, dat is maar 20 liter. Wat wij ooit eerst gekocht hebben met z'n tweetjes. Dat was... het waren een soort oude RVS fusten waar we in kookten. Dus echt met een vlam eronder en een thermometer en helemaal niks geautomatiseerd.
2: Ja, we begonnen echt met een gaskookstelletje, met een pan erop. En flink roeren in die pan en zo je eerste biertjes brouwen. Kijk, en tegenwoordig heb je hele mooie brouwsetjes natuurlijk. Dan kan je elektrisch, ja, precies dat. Is dat 12 jaar terug? Nee, Stijn laat net een foto zien. Ja. En dan zie je dus dat ik, ja, dat we 12 jaar geleden begonnen met brouwen. En dan hadden we van die potjes en dan moet je heet water bij doen. En nou ja, dan gisteren ook een zolderkamertje. Maar goed, tegenwoordig hebben we thuis dan twee van die kleinere brouwstelletjes.
1: Gewoon 30 liter automatische systeempjes zijn dat eigenlijk. Dus dan kun je gewoon de temperatuur instellen. En hij houdt hem zelf op de juiste temperatuur. Vroeger moesten we gas uit, gas aan.
3: Ja. Ja, ja, ja.
1: En zo ging dat.
2: En het mooie is, dan kan je ook samen gewoon brouwen. Dus of Jury of ik of Frank. We hebben dus twee brouwketeltjes aan. Gewoon lekker brouwen, biertje erbij. Nou, helemaal top. Top dagje is dat dan.
0: Ja,
2: en s'avonds lekker even een barbecue'tje aan. Of gewoon lekker even gezellig even eten. Maak er een leuke dag van. En zo kan je dus verschillende smaakjes uitproberen. Maar wat ik al zei, hè, als je een nieuwe smaak wil uitbrengen, dan willen we wel echt zeker zijn dat die goed is en lekker is. Dus zoals de wijze, volgens mij hebben we al 6 of 7 keer gebrouwen met iedere keer een kleine aanpassing. Net zolang dat we denken van, nu is hij goed genoeg om uit te brengen.
0: Ja.
3: Mooi.
2: Ja. Zo doen we dat steeds een beetje.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nou ja, dan merk je ook wel, die bieren die we nu hebben geproefd, dat zit toch, in elk bier zit iets speciaals, anders dan de mainstream bieren, denk ik. Dus,
2: Ja, het zijn echt speciaal bieren.
3: Goed. Ja.
2: Ja.
1: Ja, het grootste nadeel is brouwen, is gewoon wachten.
3: Een soort vissen, maar dan op een andere manier. Ja.
2: Nou, het proces duurt gewoon best wel lang, inderdaad. Want het brouwen zelf aan zich, die dag, dat is één dag. En daarna moet hij vergisten. Dan moet je dus inderdaad wachten.
3: Ja.
2: En vervolgens mag je bottelen. En vervolgens moet je weer wachten. Hm. Want hij gist nog na op de fles.
3: Ja.
2: En kijk, dat is ook een verschil met onze biertjes. Onze biertjes gisten na op de fles. En dat heeft als voordeel dat heel veel smaak behouden blijft. Als je de grotere biermerken hebt, ja, die gaan nog filteren. En die zetten het daarna op druk op de fles. Ja, dan heb je dus geen gist in je fles. En maar ja, de smaak verdwijnt daarmee ook een beetje. Dat wordt nog gefilterd.
3: Dan moet je hem eigenlijk 5-6 jaar laten liggen, wat wij ook wel eens doen.
2: Ja.
3: En dan komen die smaken weer terug een beetje.
2: Maar, ja. Ja. Ja, maar goed, op deze manier, ja, dan heb je gewoon, worden de smaken veel beter bewaard.
3: Ja.
2: Dat is het voordeel, vind ik, aan op deze manier brouwen.
3: Ik ben ook heel benieuwd hoe dit soort bieren na een jaar of 5-6 zich verhouden.
2: Ja, kijk, voor sommige bieren moet je dat niet willen. Dat zijn dan de lagere biertjes met een lager alcoholpercentage. Dat zal sneller niet helemaal goed meer zijn. Maar zoals de Grand Cru die we mee hebben, de Nijenberg Grand Cru, ja, die is bijna 10%. Ja, die kan je gerust nog een tijdje laten liggen.
1: Ja, ja, precies. Het enige wat kan gebeuren is eigenlijk dat koolzuur eigenlijk toch wegvalt. Dus dat je een beetje plat bier krijgt. Dus dan kan je best wel een aantal jaren bewaren.
3: Hebben jullie zelf ook al wat weggelegd?
1: Ja, dat proberen we altijd.
3: Ja.
1: Maar dat lukt niet altijd. Nee. Hè? Frank, ik zit Frank aan te kijken. We hadden nog even een doosje ergens van liggen. Zeggen, nou, die gaan we niet verkopen. Maar ja, uiteindelijk willen we toch onze klanten bedienen.
3: Ja.
1: En dan gaat het doosje er toch doorheen.
2: We hebben wel van elke batch, zeg maar, die we maken, bewaren we sowieso 2 flesjes.
3: Ja.
2: Als er wat is of zo, dat je altijd terug kan vallen van, hoe zit dat dan?
3: Ah, oh, sorry.
1: Ja, ook om je levensduur van je bier te gaan bepalen. Wanneer valt het terug? Hoe lang kun je doorgaan op één bier? Ja, dat is voor ons gewoon informatie die we gewoon
3: echt,
1: willen weten.
3: Analyserend.
1: Ja, nou, dat, ja. Ja. Kijk, Zo kun je in ieder geval je tenminste houdbare datum goed bepalen.
0: Ja. Ik denk met deze dubbel dat je die makkelijk 5 tot 7 jaar kan.
3: Dat denk ik ook. Ja.
0: Ik weet trouwens ondertussen wat ik proef. Het is harsig. Ik weet niet meer welke mout het is, maar anyway, het komt wel uit de mout. Dat zal verdwijnen. En dan komt de chocola verder naar voren.
1: Ja.
0: Deze, ik raad hem aan om niet verder vertellen, Frank. Om er een paar te bewaren.
4: Het is niet
0: dat
4: niks
0: opmaak.
4: Dat we de laatste tijd gewoon steeds meer klanten erbij
0: hebben. Ja.
4: Dat is nu ook voor ons eigenlijk een beetje zoeken van
0: Ja, maar je op is op. Weet je, als jij zegt van deze vijf, die gaan mijn kelder in.
3: Ja,
0: op is top. Op.
4: Ja. Dat is ook zo, als die vijf verkocht zijn, dan zijn ze ook echt letterlijk op. En ja. Inderdaad, die krankru die krijg je toch niet. Die gaat mee naar huis zo direct. Helaas.
3: Damn.
2: Ja, krijgen we...
4: Nee, maar dat is het inderdaad. Je hebt helemaal gelijk, maar we hebben best wel... we hebben nu een paar... potentieel nieuwe klanten die zeggen, we willen ook wel, zouden we leuk vinden bij ons het restaurant. Of we zeggen, ja, we hebben gewoon niet zo heel veel. We hebben ook onze voorraad, kunnen we niet oneindig uitbreiden. Dus dat we niet de grotere getallen gaan brouwen.
3: Ja.
4: Dus dat is een beetje waar we tussen zitten te worstelen op dit moment. Van, ja, we kunnen wel groter. Ja, dan moeten we een opslag gaan huren.
3: Moet die stappen gaan nemen. Ja, precies.
4: Een lieve ondernemer in Hello die ons het gunt. Waar we wat belletjes gratis mogen neerzetten. Dus daar zijn we ook... super blij mee.
3: Ja.
4: Ja, maar ja, die ruimte is niet onbeperkt. Dus we willen wel groter, maar ja, dus daarom houden we ook af en toe wat klanten af. En soms gaat het dus inderdaad erg hard. En zoals nu op dit moment moeten we voor een paar bieren moeten we neven kopen.
3: Ja.
4: Ja. Ja, dat is eigenlijk wel jammer. Maar er zijn nu drie bieren zitten nu in het vat op dit moment. Ja,
2: 3.500 liter.
4: 3.500 liter komt eraan.
3: Wow.
4: En dan kunnen we weer een flink de boer op voor ons doen.
0: Ik zou het omdraaien. Het is jammer dat je nee moet verkopen. Aan de andere kant, je doet iets goed. Dat zou ik naar voren brengen.
4: Ja, en we moeten dus inderdaad, we houden wat klanten ook af. Dus dat is inderdaad het is een goed teken.
0: Ja.
4: Goed teken, denk ik ook. We maken mooie bieren. Niet geheel natuurlijk namens onszelf, maar ook onze voorgangers natuurlijk. Die hebben het in eerste instantie natuurlijk gemaakt.
0: Hebben jullie nog recepten direct overgenomen, echt gewoon één op één?
1: Ja, zeker. Ja?
0: Oké, okay.
1: Zeker.
0: Cool.
1: Ja.
0: Hoe lang bestaat de brouwerij in het totaal eigenlijk?
2: De brouwerij bestaat sinds 2011. Dus dat is al best wel enige tijd. En de meeste recepten hebben we zo gehouden. En ondertussen zijn we wel stiekem een beetje aan het kijken van waar kan hij nog beter.
1: We hebben eigenlijk elke recept die we vierde van de laatste jaar... Wij hebben nu 1,5 jaar geleden overgenomen ongeveer, denk ik.
2: Ja.
1: En in die 1,5 jaar hebben we al bieren nu wel gebrouwen. En er zit altijd wel een kleine aanpassing van ons. Ja, we zetten toch een klein beetje ons handtekening eraf toe. Hè. En we proberen het eigenlijk alleen nog beter te maken. En sommige bieren zijn gewoon hartstikke goed. En laten we ook zo. Dat is Heilo Blond. Hebben we eigenlijk niks aan aangepast.
0: Snap
1: en,
0: ik.
1: Die is gewoon fantastisch, vinden we zelf. Hè. En ook de mensen. En de onze klanten. Dus daar moet je dan ook niet aan gaan zitten. Nee.
0: Oké, cool. Hebben jullie een nummer wat hierbij past?
2: Ja, ik zou iets met een kasteel gaan kiezen, want dan wordt het... Ja.
0: Castle Red.
1: Kijk, dat is duidelijk. Ja, daar heb natuurlijk een kasteel gestaan bij het Coolster. En
0: En dit, zo zien jullie er ook uit. De mensen die op de webcam meekijken, die kunnen dat zien gelijk. Maar...
1: Ik zie Paul voorstaan.
2: Ja. Ik herken jou ook wel iets.
0: Ach, het zijn allemaal goede nummers. Serpent.
2: Hoppakee.
0: Ik heb ze van de zomer... Nee, niet. Ik heb ze in november een keer gezien en van de zomer 1 keer. Super vette band. Castle Red.

0: Castle Red. Ik moest Mike D nog een foto sturen van deze dame. De zangeres.
1: Mike D van The Beastie Boys.
0: Nee, maar die is overleden, toch? Nee, Mike D, nee, die leeft nog. Ja, want die treedt ook weer op met zijn zoons.
1: Die is lekker bezig.
0: Ja. Nee, Mike D van Kill Your Idols en Dead Guy en zo. Ja. Stijn is alles aan het inchecken, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Ik loop hartstikke achter. Ja, we hebben nog een beetje van het dubbel. Hebben jullie nog een ander verzoekje? Wat luisteren jullie zelf thuis, behalve... Ja, ineens komt het weer in me op. Acne in de Pulk. Ja. Zo werden ze vaak genoemd in de punk scene. Ja.
1: Goeie naam ook dan.
0: Wel, hè?
2: Ja, ik weet niet wat ik al zei.
0: Ja, jij zei NoFX, maar dat hebben we vorige week al gedraaid. Heb je iets anders dan? Ja, serieus.
2: Ja, nee.
0: Maar vorige week was Lovieke er. Die drinkt ook graag bier. Die moet dit ook even... Lovieke, als je luistert. Hallo, bierbrouwers.
1: Lovieke luistert altijd.
0: Ja.
2: Ja, nee, joh, ik heb niet echt een specifiek nummer dat ik nu denk van...
0: Een andere band dan NoFX. Wat luister je er nog meer in die tijd?
2: Ja, NoFX luister ik toen, maar Green Day. Maar die hebben we, goed ook, hebben we natuurlijk ook al gehad. Nee, ik moet er even over nadenken.
0: Oké. Okay. Rage Against the Machine, een goede band. Ja.
1: Bullet in your head.
0: Het heel grappig. Ik was zaterdag naar Good Kid... In 013.
1: Oh ja. Met je kind.
0: Ja.
1: Met je good kid.
0: Met de helft van meneertje geweertje.
1: Ja.
0: En die kwam ineens met... Bulls on Parade. Dat had hij van een vriendje doorgestuurd gekregen. Dus ik zeg, ja, leuk. Maar je moet het eerst al om luisteren. Dus dat eerst al aangezet in de auto. Toen zei hij, ja, dit is... ik snap dat jij dit beter vindt. Ik vind het ook wel veel vetter. Het is veel bozer. Ja,
1: veel bozer ook.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja, maar dat is
1: laat al... is hij?
0: 14.
1: Ja, gaaf.
0: Ja. En Good Kid was echt tof.
1: Ja.
0: Vet.
1: Ik kon het niet, maar toen jij het postte, toen heb ik gelijk even geluisterd.
0: Ja.
1: Het echt, ja, leuk.
0: Super entertainment.
1: Ja.
0: Nummer van Rage Against the Machine, het eerste wat in je komt.
3: Killing in the Name of.
0: Ja. Ken je dat verhaal dat, dat ze toen bij David Letterman, of weet ik veel, zo'n een van de bekendste late night shows in de US waren, kregen ze te horen van je mag niet Fuck You zingen, want je bent live op televisie, was ook echt live. En ze zingen letterlijk Fuck You, I Won't Do What You Tell Me, en dan ga je dat vragen. Met andere woorden, dat nummer start en ze zingen het, uiteraard. Ja. Ik snap dat niet van die studioproducers, dat ze dat niet begrepen, dat moeten we niet doen. Maar nu gelijk erin, of wil jij nog wat vertellen over Rage Against the Machine? Dat jij laatst Sector Rocha in Amsterdam hebt ontmoet?
3: Nee, ik heb er niets over verder te vertellen. Het was meer vroeg om muziek uit die tijd, dus
0: ja.
3: Daar moest ik aan denken.
0: Ja.
3: En verder heb ik er geen goed verhaal bij.
0: Nee. Ben je wel eens in de Vondelbunker geweest? Of in de Okkie?
3: Nee, zeg niks.
0: Oké. Okay. Want daar komt die zanger tegenwoordig. Dat soort concerten. Killing in the Name of. Ja, geniale tekst. A Rage Against the Machine. Dat is trouwens tegen een faxmachine, hè?

0: Heerlijk.
1: Ja, fantastisch. Sirius, die vond dit ook een heel gaaf nummer.
0: Oude knijter.
1: Sirius van Meneertje Geweertje. Check ze uit, Ed Meneertje Geweertje. En we hebben het volgende biertje. En ik ga even wat opzoeken, dus leid jij het even.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Nou, ondertussen is er weer wat uitgeschonken. En ja, dit is het klapstuk van de avond. De Nijenburg Grand Cru. Ik heb uit goede bronnen vernomen dat er op dit moment ook iets staat te pruttelen. Maar deze is dan van de vorige lichting.
2: Juist.
0: Ik ben echt heel benieuwd. Vertel er eens wat over.
2: Kunnen we wel wat over vertellen? Ja, dit is ons zwaarste bier. Dit is iets, echt wel iets speciaals. Vinden we zelf ook. Het is een, we noemen het eigenlijk een quadruppel. Met eigenlijk, nou, als je het ook ruikt, er zit een klein beetje rookmout in. Daar moet je van houden. Maar we hebben dit echt heel subtiel aangepakt. Dus met andere woorden, ik hou zelf niet van een echte rookmout of een rauw bier, hè, Duits.
0: Ja, ja.
2: Maar bij deze hebben we het zo subtiel gedaan dat zelfs ik het lekker vind. En je ruikt hem ook. Je ruikt eigenlijk gewoon al. Ja. Er zit ook Frans eikenhout in. Dus met je proeft gewoon heel diepte. Ja.
0: Ja.
2: Je moet het zelf ook.
0: Ik zat al een beetje te snuffelen.
2: Je moet het zelf ervaren, dit bier.

0: Ik ben er lekker aan het ruiken.
1: Een paar jaar geleden, voordat de man het overnomen, zeker voordat ik erbij kwam, heeft de vorige, degene die dit biertje bedacht heeft, René, die heeft hier de Noord-Hollandse bier.
2: Ja, hij was op het Noord-Hollands Bierfestival, maar dan, ik denk misschien 10 jaar geleden. Ik weet het niet.
1: Nee, dacht ik, 22 of zo?
2: 22. Ja. Hij heeft deze gewonnen met de zware bieren, zeg maar. En dat was wel volgens mij de versie met krappa. Dus ja. Nou, ook nog dat eikenhout in krappa geweekt. En dan eigenlijk toegevoegd. Het krijgt nog een extra smaak erbij. Ja, en zo kan je dus echt experimenteren met deze bieren om dat soort dingen toe te voegen. En dan gaan wij aankomende zondag dit bier ook weer in het klein brouwen. Maar dan gaan we hem ook weer met een beetje lactose toevoegen. Dus wordt hij wat echt een dikke, dik bier. We gaan kijken hoe dat gaat.
3: Minder lang houdbaar, maar
2: ja.
3: Heel interessant.
2: Ja, heel interessant om dat uit te gaan proberen. Ja, zo proberen we dat eigenlijk allemaal uit. Nou, wat hier nog verder aan is, het is... even kijken. Die eikensnippen zitten erin. Het is een Duitse hop gebruiken we hierin. Omdat dat ook natuurlijk eigenlijk bij de rauwbieren hoort, hè. Mm-hmm. Duits. En ook nog een klein beetje Heilhoher hop pakken we altijd mee. Dat is het onvoorspelbare in ons bier eigenlijk. Ja. Waardoor hij ook elke batch misschien net eventjes anders proeft. Ja. Dit is ook wel leuk om te vertellen dat we dit bier van de week... woensdag, dat is gisteren. Ja, gisteren. Ja, gisteren hebben we dit bier gebrouwen. Samen met het brouwlokaal. Wij maken gebruik ook van huurbrouwers om eigenlijk kleine batches... bier te brouwen. En dat doen we nu dus met Hiro in Beverwijk, het bierlokaal, het Marijn. En daar hebben we nu weer 400 liter van dit bier gebrouwen. Hiro staat nu lekker te pruttelen. We kregen net vanmiddag nog een fotootje van Marijn dat het allemaal hartstikke goed gaat. Dus we zijn heel erg benieuwd naar. Ook voor jullie hier... hier in Beverwijk, Velsen, ga een keertje langs waar ze het brouwlokaal bieren schenken. Want heerlijke bieren, IPA's, zware bieren.
4: Ja, leuke tent.
2: Ga er zeker heen.
3: Café Toos.
2: Ja. Ja. Oh, kijk. Mooi. Dit is gewoon een zwaar bier. Die moet je niet snel wegdrinken. Hier moet je van genieten. Waar past die goed bij? Ook bij wild, stoofgerechten, blauwe kaas... Pure chocolade, denk ik ook dat het lekker nog even erbij goed doet.
4: Nou, ik nam net die eerste slok en ik zag mezelf helemaal voor een open haard ergens midden in de winter met sneeuw buiten. Zag me zo zitten.
2: Ja, dat hout komt wel door en dat rook.
4: Zo'n winterbier, vind ik.
2: Ja, ook. Ja, zeker weten.
3: Kan ook gewoon in de zomer, hè?
4: Ja. Altijd. Ja. Net als kerstmuziek. Kan ook.
3: Precies.
4: Hey, maar hoe is het met jouw kaken?
3: Ja, behoorlijk.
4: Ik voelde het ook al een klein beetje. Ik heb dat niet vaak, maar jij hebt dat vaker.
3: Ik heb echt... het zit er nog steeds.
4: Het doet even dit.
3: Het staat gewoon vast, mijn kaken nu.
4: Boven een bepaald, goed teken, toch?
3: Boven een bepaald percentage, dan klappen mijn kaken dicht.
4: Ja.
2: Oké, maar dat kan ook door het lachen komen. Omdat je natuurlijk
3: dit is echt van dat die behoorlijk pittig zwaar is.
2: Ja. Ja, dat
3: en
2: klopt.
3: Nou, even over smaak.
2: Ja.
3: Ik ben niet zo van de cognac in mijn zware bieren, maar deze vind ik echt geniaal. Ja. Het is meer hout dan cognac wat je proeft.
2: Ja. Ja, klopt. Hij is ook heel erg subtiel. En ook omdat wij er zelf ook niet van echt hier rookbieren houden. We hebben ook wel eens op het bierfestival in de Beurlage Nederlands met de pijp genomen. Zo. Dan
4: opschuit. Ja.
3: Ik heb een keer in Duitsland in zo'n stad waar je zo'n rauwbier toch kan doen, heb ik gedaan. Verschrikkelijk.
2: Ja.
3: De ene asbak naar de andere. Want de eerste is lekker. Er was een milde.
2: Ja.
3: Daarna, nee, dat werd echt. En die Canadezen met wie ik was, allemaal genieten.
2: Ja.
3: Onbegrijpelijk. Ik vind dit echt een mooi subtiel rokertje.
2: Ja. Zeker weten.
4: Goed gelukt ook weer eens.
3: Ja, zeker weten. De Nijburg Grand Cru. Grand Cru.

0: Hebben jullie een website?
1: Zeker. Dat is heilobierbrouwers.nl met een Y. Niet de heilo zoals je heilo schrijft, maar de ouderwetse manier. Dus ook weer net als alle biertjes. Ja.
2: Ook, Facebook zitten jullie.
1: Facebook, Insta. Ja.
3: Instagram wordt lid. We hebben nog een actie lopen bij de zoveel leden die, die ons toevoegen. Komen met een mooi pakketje die hier ook staat. Die delen we uit. Dus,
0: cool. Check het uit. Ik had de primeur beloofd, hè, Stijn?
2: Ja, toch?
0: Hij is om 12
2: uur. Ik denk, heb ik hem nou gemist? Maar,
0: nee, om 12 uur komt hij uit.
2: Oké.
0: Maar wij draaien vast. Ignite komt met een nieuwe single.
2: Wauw.
0: En dat zijn gelijk twee nummers. Oh, ik moet hier klikken. Ik heb deze promo player nog niet gebruikt.
2: Gaaf, ja.
0: Het leuke is, Ignite natuurlijk wereldwijd bekend in de hardcore punk scene. Komt uit op een labeltje genaamd Velse Ready Records.
2: Kijk.
0: Heren, bedankt voor het langskomen.
2: Ja,
1: leuk dat we mochten komen.
0: Hopelijk volgend jaar weer of zo, als jullie weer nieuwe dingen hebben. Dit is nieuw van Ignite, Guilty Wounds. Ja, straks dus online op de DSP's, Deezer, Spotify, whatever. Gebruik vooral Tidal en Cobus, want daar verdien ik het meest aan. En de band ook. Dit was de Velsen Ready Radio Show. Wat er ook gebeurt, altijd blijven kwakken.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaute is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. De meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken komen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 360.
1: Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd. Toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd. Vol met misverstand. Ach, vergeet hem. Het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij niet met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jou licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een koning die stierf uit nostalgie. Hunkerend naar jou. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond zie je vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, zwakheid mint de kracht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me.
2: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen, en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur.
3: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.